De politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die twee gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6:00 Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10:00 staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

RTV Purmerend. Via de antenne, bijvoorbeeld in de auto op de 104.9 FM.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 3 uur.
2: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.

Wil je als vrijwilliger iets doen in de media? Meld je dan nu aan bij RTV Purmerend. Alles kan. Vacature@rtvpurmerend.nl.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 5 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 7 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Start TV Purmerend brengt je nieuws en informatie uit Purmerend. Het laatste lokale nieuws is dagelijks te lezen via de kabelkrant. Ook zijn er tv-programma's. Een overzicht van verschillende reportages of kijk mee bij verschillende radioprogramma's. Kortom, er is genoeg te zien. RTV Purmerend. Kijk je via KPN 1390, Ziggo 34 of via de livestream op rtvpurmerend.nl.

RTV Purmerend, hoor en zie je wat Purmerend bezighoudt. Luister in de auto op 104.9 FM of DAB+. RTV.

0: luister RTV Purmerend via de antenne, bijvoorbeeld in de auto op de 104.9 FM, via DAB Plus of de TuneIn-app. RTV Purmerend.
1: Let's go, girls.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemorgen, dit is RTV Purmerend met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz, die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.

tussen 7 en 10 uur presenteert RTV Purmerend jouw jongerenprogramma Permission. Met interessante informatie, entertainment van de bovenste plank en toffe muziek. Geen excuus om het te missen. Komende zaterdag tussen 7 en 10 uur. Permission op RTV Purmerend.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Purmerend, een hele goede morgen. We hebben de klok weer op 9 uur gezet en is het dus weer tijd voor de zaterdagochtend. Nu de laatste hoogtepunt uit het nieuws met Jan van der Putten.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Zaterdagochtend.
1: Ja, het is weer tijd voor een nieuwe ronde van de zaterdagochtend. Hè? Nieuwe week, nieuwe kansen. En nou, we zijn weer met een compleet team, hoor. Ja, en ondanks dat deze man natuurlijk geen onderdeel meer uit kan maken van ons team, is hij er wel gewoon bij.

liep hier daar net dus naartoe. En je komt toch daar weer allemaal mensen tegen die er dan een beetje vermoeid uitziet en een beetje naast hun fiets strompelen. Nou, ik denk dat die gisteren de Vrijmibal heel uitbundig gevierd hebben. Nou, dit is The Way You Make Me Feel van Michael Jackson op 104.9.

0: Michael Jackson. The way you make me feel. En ja, die hoort natuurlijk tijdens...
1: De zaterdagochtend.
0: Ja, zeker. En nou, ik heb deze erin gezet. Ja, waarom ook alweer?
2: Omdat het prachtig is.
0: Oh ja, dat was het. En het is natuurlijk de zaterdagochtend. En nou, dat maakt natuurlijk altijd plaats voor niet alleen mijzelf. Nee, ik doe dat natuurlijk samen met meerdere mensen. Want samen is altijd leuker dan alleen. En rechts schuin naast mij zit Wesley Dekker. Wesley, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Thomas. Ik ben nog een beetje aan het dansen van het eerste liedje. Die komt er lekker in.
0: Ja, jij kwam moonwalken de studio binnen, hè, net?
3: Ja, nou ja, goed, dat is mijn natuurlijke habitat, hè, moonwalken. Maar dit liedje, dat was wel even lekker.
0: Ja, zeker. Leuk. En er zit ook nog iemand naast jou, hè, Wesley?
3: Zeker, ja.
0: Wie zit er naast jou?
3: Nou, dat is wel leuk. Dat is namelijk onze collega.
0: Oh.
3: Dat is Charlie de Ridder. Ja, goedemorgen, Charlie.
4: Goedemorgen, Wesley.
3: Hoe is het met jou dan?
4: Het gaat goed. Ja, ik was vanochtend wel een beetje, nou ja, chagrijnig wakker geworden. Maar dan kom je hier binnen en dan word ik meteen weer helemaal vrolijk.
3: Ja, dan zie je onze gezichten,
4: ja,
3: en dan denk je,
4: helemaal blij meteen.
3: Jippie, denk
4: ja,
3: je dan.
4: Ik heb er weer zin in.
0: Zeker. Nou, dat, zo kom ik ook altijd binnenlopen. En links schuin naast mij zit, nou ja, ik denk wel de meest onmisbare man van deze show. Dat is Björn Hekke. Björn, goedemorgen.
5: Nou, wat een eer, wat een eer. Nou, we maken het met z'n vier, hè. Dus we hebben elkaar allemaal nodig. Goedemorgen, allemaal.
0: Goedemorgen. Hoe gaat het met jou, Björn?
5: Prima.
0: Ook chagrijnig wakker geworden?
5: Nee, niet chagrijnig wakker geworden.
0: Nee. Nou, dat is mooi. Björn, zou jij ons mee kunnen nemen in wat wij deze show allemaal te doen hebben?
5: We hebben weer een leuk programma met leuke gasten. Zo komt onder andere Louis Boersma vertellen over de rondleiding bij de heemtuin De Dwarsschouw. Marieke Zwart, zij is van Hospice in Vrijheid. Ze gaat vertellen over de activiteiten die daar al 12,5 jaar worden georganiseerd. En we hebben een interview met Sander van der Bos over de laatste activiteiten voor de zomerstop bij Onder de Linnen in de Beemster. En we hebben natuurlijk de sport met Milton Pus, de Mupdate en een cultuuragenda.
0: Ja, dat klinkt in ieder geval als een bomvolle show, maar bij ons kun je niet als enige dingen verwachten. Er gebeuren nog veel meer dingen.
5: Dat klopt, want wat kun je vandaag dan allemaal verwachten? Nou, het ging natuurlijk deze dagen over de droogte en de natuurbranden, maar er komt gelukkig verandering in het weerbeeld, want het gaat vandaag regenen. En er wordt zelfs onweer verwacht en een code geel voor het hele land.
0: Ja, maar daar vertel je zo meteen meer over in het weerbericht, toch?
5: Zeker.
0: Ja. Dan gebeurden er ook nog dingen in Amsterdam, toch? Met de Afrotros.
5: Ja, want de echte moloten, die kunnen zich vanavond opmaken voor de finale van het seizoen van Wie is de Mol? Kandidaten Daan Boon, Bram Krikke en Quinty Michidan, zullen we dat ervan maken?
0: Michidan, ja.
5: Die staan in de finale en vandaag wordt dus bekend wie is de mol, wie is de winnaar en wie wordt de verliezer.
0: Ja, en dan zie ik dat er nog een vuurtje gestookt wordt. Hè? De natuurbranden waren deze week nog niet groot genoeg. Ja, of ze reikt in ieder geval niet naar Terschelling, hè?
5: Nee, dat klopt. Want van de, normaal gesproken heb je dus de meivuren, maar door de droogte hebben ze dat even uitgesteld. En ze proberen dus vandaag alsnog die vuurbranden op Terschelling te doen.
0: Ja, nou ja, ik denk dat als het mogelijk is, hè, dan zou dat gewoon moeten kunnen. En waarvan ik ook vind dat het moet kunnen, dat is goede muziek. Muziek van KT Tunstall, Suddenly I See, hoor je tijdens de zaterdagochtend op RTV Permanent. Met Charlie de Ridder, Björn Hekke, Wesley Dekker, mijzelf Thomas Dro. En dus hele goede muziek.

0: Me hoor je op RTV Permanent. En nou, het is dus gewoon weer tijd voor de dag van. Hè? Het is even na kwart over negen. Dus dat betekent dat wij voor jou even de geschiedenisboeken induiken. Om nou even voor jou te kijken, ja, wat is er nou vandaag allemaal in het verleden gebeurd? En dan doen we vandaag dus naar 2 mei. En dan niet zaterdag 2 mei 2026, maar dus 2 mei in het verleden. En Wesley, we beginnen niet in jouw geboortejaar, hè?
1: Nee, klopt. Ik was er nog niet bij in dit jaar, maar het scheelt niet veel. Nee, grapje. 1775. Benjamin Franklin voltooid zijn studie van de golfstroom om de klimaatverschillen tussen Europa en Amerika te verklaren.
0: Ja, dan gaan we 111 jaar verder, hè? 1886. Ericus Verkade opent op dat moment namelijk de stoom-, brood- en beschuitfabriek, beter bekend als De Ruiter.
2: Ah. Ja, en in 1986 wordt in Nederland voor het eerst radioactiviteit gemeten die afkomstig is van de op 26 april 1986 ontplofte kerncentrale bij het Russische Tsjernobyl.
3: Dan zijn we bij 1989. Hongaarse militairen beginnen met het slopen van het ijzeren gordijn tussen Hongarije en Oostenrijk. Alle grensblokkades worden afgebroken.
1: Dan gaan we naar 2 mei 1990. Tijdens een ontmoeting in Kaapstad komen de Zuid-Afrikaanse president Frederik Willem de Klerk en Nelson Mandela overeen de apartheid af te schaffen. Uiteindelijk krijgen ze samen de Nobelprijs voor de vrede.
2: En in 2006 wordt door de Internationale Unie voor Natuurbescherming, de IUCN, de ijsbeer toegevoegd aan de lijst van bedreigde diersoorten.
0: Ja, en dan gaan we even naar 2 mei 2010, een stukje uit de sportgeschiedenis. FC Twente wint dan namelijk van NAC Breda met 0-2, waardoor de club uit Enschede voor het eerst landskampioen wordt.
3: Dan zijn we 2011. Osama bin Laden, de leider van de wereldterreurorganisatie Al-Qaeda, wordt in Pakistan in een villa door Amerikaanse militairen gedood.
0: Ja, en dan moeten we toch nog even naar een belangrijk punt voor vandaag. Het is een punt wat ik eigenlijk nooit echt over wil slaan op zo'n moment als vandaag. En dat zijn de jarigen. En ik wil beginnen bij Victor Reinier. Hij is natuurlijk bekend van zijn rol als Dick Vledder in de serie Baantje. En je kan hem natuurlijk ook kennen van Flikker Maastricht. Leuk dat je luistert. Je wordt vandaag 63. Gefeliciteerd! Dan naar een man die 65 wordt, ook een acteur, Erik de Vogel. Nou ja, je kan hem misschien beter kennen als Ludo Sanders uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Vandaag dus 65 jaar, gefeliciteerd. Ja, en dan Italiaans modeontwerpster en onderneemster Donatella Versace. Zij wordt vandaag 71 jaar, gefeliciteerd. Dan Engelbert Humperdinck, hij is popzanger. Hij wordt vandaag 90 jaar, gefeliciteerd. Ja, en dan de laatste persoon, Lou Gramm. Ja, je gaat hem zo meteen horen tijdens dit nummer. Het is de leadzanger van Foreigner. Heerlijk nummer als je het mij vraagt. Hij wordt vandaag dus 76 jaar. Van harte gefeliciteerd.

misschien nadat al die jaren dat dit nummer al uit is, dat hij eindelijk wel weet wat liefde is, hoor. Dat mag ik toch wel hopen. Ja, dan gaan we door naar de man uit de jaren 90, hè, met de hele grote hoed altijd op. Jamiroquai. Die is natuurlijk het meest bekend van een van zijn andere nummers waarvan ik nu even niet op de titel kwam. Ik had hem net nog in mijn hoofd zitten. Is in ieder geval Cosmic Girl op RTV Purmerend tijdens de zaterdagochtend.

0: Jamiroquai hoor je op RTV Purmerend. En er is opmerkelijk nieuws binnengekomen. Want er is een hele grote vis gespot, hè?
1: Ja, klopt. Bultrug Timmy, die al 2 maanden geleden in Duitsland is gestrand, die heeft uiteindelijk de Noordzee bereikt en hij kan nu zijn vrijheid op gaan zoeken. Hij is, ja. Op een volgwebsite kan je zien dat hij gisteren in een drijvend aquarium het meest noordelijke punt van Denemarken heeft gepasseerd.
2: Nou ja, er was veel om te doen, omdat het een hele live blog was van mensen die het volgden, zeg maar. En eerst hebben ze natuurlijk geprobeerd met duikers en mensen om de bultrug de goede kant op te doen. Nou, dat ging allemaal niet. En toen was er ook nog discussie van, ja, moeten we de bultrug laten inslapen, zeg maar. Is het nog humaan? Of gaan we toch nog proberen hem te redden? En eigenlijk dus door particuliere donaties van mensen, dierenliefhebbers, is dus dat hele schip naar de bultrug toe gevaren. Hebben ze hem gevangen en in dat bassin, in dat schip dus vervoerd naar een goede plek waar die kon uitzwemmen. En nu is het dus de vraag, ja, gaat bultrug Timmy de goede kant op? In vrijheid?
0: Wat verwacht jij?
2: Of zal hij het niet overleven? Ik weet het niet. Ik vind het altijd een beetje lastig van, ja, wat is de reden dat zo'n bultrug de verkeerde kant op zwemt en vast komt te zitten? Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, dat is natuurlijk inderdaad wel een hele goede vraag. Wat ook een goede vraag is, dat is wat wij zometeen in het nieuws hebben. Wesley, heb jij voor ons een klein teasertje?
3: Ja, dat klopt. We gaan het hebben onder andere over... Oh, dan moet ik even scrollen, want ik heb hier niet op gerekend. We gaan het hebben over het ziekenhuis.
0: Over het ziekenhuis, ja. Oké. Dan daarna komt het weer van Björn Hekken en ik vertel je nog iets over het verkeer. Maar eerst nog even dit.
4: Voor de meeste Purmerenders begint op vrijdag het weekend. Anderen moeten in het weekend ook nog werken. Bij je voelt het weekend, maakt het niet uit in welke vibe je zit. Eén ding is gegarandeerd. Je voelt het weekend.
5: Look at the bargains over here, ladies.
4: Iedere vrijdag tussen 4 en 7. Je voelt het weekend. Bij RTV Purmerend.
0: En dat maakt het 9:50. En dat betekent dat het tijd is voor het allerlaatste nieuws van de afgelopen week met Wesley Dekker. Wesley, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Dit is het RTV Purmerend weekoverzicht. En mijn naam is inderdaad Wesley Dekker. Het Openbaar Ministerie eist 140 uur taakstraf tegen een Purmerendse sportbegeleider. De 35-jarige man zou ongepast contact hebben gehad met een 12-jarig meisje van de buitenschoolse opvang waar hij werkte. De twee zouden veel contact hebben gehad via telefoon en berichten. Volgens het meisje heeft hij haar gezoend, maar daarvoor is geen bewijs gevonden. De rechter doet aankomende week uitspraak. Het Dijklander ziekenhuis voert opnieuw betaald parkeren in. De slagbomen waren 2 jaar buiten gebruik door een storing. Volgens het ziekenhuis zorgde dat voor drukte op het parkeerterrein. De nieuwe installatie werkt vanaf woensdag 6 mei. De eerste 30 minuten blijven gratis en daarna geldt een tarief dat oploopt tot maximaal €7,50 per dag. En Purmerend is per direct uit de gezamenlijke inkoop van WMO Zorg gestapt. De afgelopen jaren sprak de gemeente al meerdere keren over de oplopende kosten voor onder andere scootmobielen en trapliften. De plannen voor een regionale aanbesteding bleek volgens Purmerend nog ingewikkelder en duurder dan gedacht. En de gestopte inkoop verandert voorlopig niets voor inwoners. En tot zover het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Meer nieuws op onze socials, TekstTV en natuurlijk ook op rtvpurmerend.nl.
6: Omdat het...
0: Oh, sorry, mijn fout. Ja.
2: En dan heb ik nog de schuif. En dan heb ik nog het weerbericht van Weer Online. Vandaag zijn er wolken, zonnige perioden, enkele buien. Het wordt vanmiddag nog behoorlijk warm met temperaturen tussen de 18 en 26 graden. In de avond trekken enkele stevige buienexemplaren over het land met kans op hagel, onweer en windstoten. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor bijna het hele land. Alleen op de Waddeneilanden geldt geen waarschuwing. Morgen komt het op grote schaal tot regen. Na het weekend wordt het een stuk minder warm en woensdag en donderdag is het zelfs fris.
0: Dan hebben we nog de ANWB verkeersinformatie. Dus hou op dit moment rekening op de A12 tussen Utrecht en Den Haag. Want vanaf vrijdagavond is er daar dicht tussen knooppunt Oude Rijn en de aansluiting met de N11 bij Bodegraven. Op het traject wordt daar namelijk groot onderhoud gepleegd. En ook de A2 is het hele weekend dicht tussen knooppunt Everding en Oude Rijn bij Utrecht. Ook daar zijn werkzaamheden. Bij de wegafsluitingen die tot veel hinder kunnen leiden, duren tot maandag 4 mei om 5 uur 's ochtends. Rijkswaterstaat roept automobilisten op de officiële omrijdingsroutes te volgen. En hou met name in de regio Utrecht dus rekening met extra hinder. En hou op de A10 rekening met een flitser tussen afrit Volendam en bij Landsmeer bij hectometerpaal 3,5. Want daar wordt er namelijk op dit moment geflitst.

0: In de Weermolen is een groene oase te vinden. Heemtuin de Dwarsgouw laat tal van Waterlandse landschappen zien. Louis Boersma van IVN Waterland geeft daar volgende maand weer een rondleiding. Ja, goedemorgen, Louis.
1: Goedemorgen, Wesley.
0: Ja, Louis, de excursie is pas op 3 juni, maar we willen het risico natuurlijk niet lopen dat we erover praten en het al uitverkocht is. Want dat gebeurt geregeld, hè, dat jullie activiteiten uitverkocht zijn.
1: Soms wel, ja. Niet altijd, maar soms trekken dingen aan. En ook afhankelijk van de weersomstandigheden natuurlijk, dus dat speelt ook een rol.
0: Ja, kun je de populariteit van jullie activiteiten verklaren?
1: Ik denk dat veel mensen toch wel inzien dat groen heel belangrijk is voor de natuur zelf, maar ook voor het welzijn van mensen zelf.
0: Mm-hmm. Ja, we gaan het vanochtend...
1: Groen is gezond.
0: Kijk, groen is gezond. We gaan het vanochtend hebben over je rondleiding op 3 juni in de Heemtuin de Dwarsgouw. Nou, zijn heel veel mensen wel bekend met de Weermolen, maar waar is die Heemtuin en wat kan je daar vinden?
1: De Heemtuin ligt in het groengebied de Dwarsgouw. In het groengebied de Dwarsgouw, daar is onder andere de volkstuintjes van Isis. Het kinderparadijs, de skielerbaan, de modelbaan en in aanleg het nieuwe park de Dwarsgouw. Mm-hmm. En daar is het centrum van het park de Dwarsgouw, is de bloeiende en groeiende en altijd zo fantastisch mooie Heemtuin.
0: Mm-hmm. Ja, ik ben daar vorig jaar geweest voor een reportage. Je weet echt niet wat je ziet daar, hè?
1: Het is ongelooflijk. Het is echt een parel, een groene parel, een natuurparel langs de rand van de stad.
0: Mm-hmm. Hoe lang ben je inmiddels zelf al betrokken bij IVN Waterland?
1: betrokken is ook zo'n mooi woord eigenlijk, betrokken. Ik wil niet zeggen dat het mijn leven bepaalt, maar ik ben wel door IVN groen geworden.
0: Mm-hmm.
1: Oh. En inmiddels dus al 36 jaar.
0: En wat is dat groen geworden? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, daar bedoel ik mee dat je leven in dienst staat van de natuur is misschien een beetje overdreven, maar dat je dat wel laat bepalen hoe je omgaat met de natuur in je eigen omgeving.
0: Mm-hmm. En noem daar eens een voorbeeld van.
1: Nou ja, dat je dus denkt aan het belang van de natuur en dat je daar zorgvuldig mee moet omgaan. En dat natuur voor ons allemaal is en belangrijk is voor ons allemaal. En dat wordt nog wel eens onderschat, hoe belangrijk natuur is voor het welzijn van mensen.
0: Want we hebben het nu over Heemtuin de Dwarsgouw. Wat is daar belangrijk aan? Hè? Want je kan natuurlijk ook daar huizen gaan bouwen.
1: Dat is een typische Wesley-vraag. Je kunt overal huizen bouwen. Maar de vraag is, waar kun je huizen bouwen? Waar is het nodig? En de hoeveelheid huizen. Je moet je houden dan aan de feiten die van belang zijn voor een gemeente. Wat precies de woningbouwbehoefte is. En de cretologie bouwen is heel erg mooi. Maar je moet ook wel huizen bouwen die echt noodzakelijk zijn. En je moet ook rekening houden met de demografische ontwikkeling in de gemeente.
0: Mm-hmm. Want die Dwarsgouw is ook wel heel belangrijk, hè?
1: Die Dwarsgouw is gewoon heel erg belangrijk. Het is een, zoals wij dat noemen, een stapsteen in de natuur. Gelegen langs de Purmer Ringvaart. En daarmee een stapsteen in de verbindingsweg tussen allerlei grote natuurgebieden in. Het is een rustplek voor heel veel dieren. Maar ook een plek waar dieren een plek vinden om zich voor te planten en voedsel te vinden.
0: Nou geef je daar excursies, hè, door het hele gebied. Maar er zijn ook verschillende werkgroepen, hè?
1: Ja. Nou ja, we hebben voor het beheer van de Heemtuin hebben wij een aparte werkgroep binnen IVN Waterland. Dat is werkgroep Heemtuin de Dwarsgouw. Daar zitten inmiddels een kleine 30 vrijwilligers in die ervoor zorgen dat de Heemtuin er altijd fantastisch mooi uitziet het hele jaar door. En er ook voor zorgen dat bezoekers daar rustig kunnen rondlopen zonder dat ze ergens wegzakken, bij wijze van spreken, in de zompigheid. Dus we zorgen ervoor dat de Heemtuin altijd toegankelijk is en Ja, en steeds mooier wordt op die manier met zoveel mensen die vrijwilligerswerk willen doen om die heemtuin echt tot een parel te houden en nog steeds mooier te maken.
0: Ja, voor de mensen die niet direct denken van hé, ik wil gelijk meedoen met de werkgroep, maar eerst een kijken, dan is er natuurlijk de rondleiding, hè? Die is dan volgende maand.
1: De rondleiding, ja, die is er volgende maand. Maar mensen kunnen altijd op hun werkochtend vrijblijvend gewoon eens komen kijken. Of het werken in de heemtuin iets voor ze is.
0: Ja.
1: We hebben een hele leuke groep mensen waarbij het werken in de natuur natuurlijk centraal staat. Mm-hmm. Maar sociale omgang met elkaar net zo belangrijk is. Want dat zorgt ervoor dat er een binding is tussen mensen en natuur.
0: Ja. En die rondleiding, hè? 3 juni dus. Wat is je verwachting daarvan? Wat gaan we zien?
1: Nou, het is een avondwandeling, dus dat is sowieso alweer anders als een ochtendwandeling. Dan krijg je de sfeer van de avond. Maar we zitten midden in het seizoen dat er heel veel planten in bloei staan. In de, het einde van de lente zo'n beetje. We gaan tegen de zomer aanlopen. Waarin er heel veel insecten al een plek weten te vinden. En de planten die in de heemtuin staan, we richten ons op waterlandse landschappen. Dat wil dus ook zeggen allerlei planten die in waterland voor kunnen komen. Die staan dan allemaal in bloei. Zoals de ratelaar die in bloei staat. Het is een prachtig mooie plant met gele bloemen. De rietorgus die in bloei staat. De moerasvergeetmenietjes. De wateraardbei. De gele lis die misschien nog aan het bloeien is. Nou, er is eigenlijk te veel om op te noemen.
0: Mm-hmm.
1: Je moet natuur ervaren en beleven.
0: Kijk, aanmelden kan via ivn.nl.
1: Ja,
0: helemaal goed.
1: ivn.nl/waterland.
0: Kijk, staat genoteerd. Aan de telefoon Louis Boersma van IVN Waterland over dus die heemtuin, de dwarsschouw en de rondleiding. Bedankt voor je tijd.
1: Dankjewel. Dag Wesley.

0: Annabel, ja, och het wordt niet zonder jou. Nee, zeker niet. Nee, je hoorde Hans de Boy hier op RTV Purmerend met zijn nummer Annabel. En waar het bij ons nu tijd voor is, nou, dat is een heel bijzonder moment. En Björn Hekker die heeft zich hier de hele week op voorbereid. Het is natuurlijk tijd voor de Mupdate. En nou, ik zie Björn Hek al in de startblokken staan. Björn,
1: zeker. Ben wat ik klaar voor.
0: Wat heb jij voor ons meegenomen?
1: Ik wil beginnen met Jet Rebel. Want die keert na 3 jaar terug met nieuwe muziek. De artiest heeft zijn nieuwe single Changes Coming Round the Band uitgebracht. En die is nu te beluisteren. Hij gaat ook weer optreden op de festivals en podia.
0: Nou, toch leuk. Ja, ik vind dat zelf best leuk. Ik luister het niet heel vaak. Maar soms wel. Ja,

0: Franse musical. En onder andere Shanna Slaap, Juliette van Leeuwen, Pip Lucas, Kiki Loonstra en Jare Brand. Die zullen de rollen vervullen van de Dolly Dots. En zij werken ook mee dus aan het verhaal. Wat de liedjes allemaal aan elkaar moet verbinden. Dat lijkt me best lastig, hè? Want we kennen het natuurlijk van ABBA. Van de musical Mamma Mia, waar al die liedjes in zitten.
1: Ja, en natuurlijk de musical over Rob de Nijs en van Doe Maar. Voor mijn gevoel krijg je steeds meer musicals over artiesten. Ja. Wat vind jij daarvan?
0: Bij de Dolly Dots zijn er natuurlijk nog wel een aantal levende artiesten, zeg maar. Ja. Rob de Nijs is natuurlijk echt een eerbetoon aan een Nederlandse muziekschrijver met heel veel hits.
1: Ja, zeker.
0: Ik denk dat hier wel een hele grote groep voor te porren is.
2: Denk jaren
0: 80 mensen.
1: Zeker. Ja. En dan is er nog een andere artiest die ik kom lekker bij woorden.
0: Ja. Dat klopt, want deze week liet René Vroeger zijn nieuwe plaat horen. Hij heeft een duet opgenomen met Waylon. En hij was onder andere al te zien bij de talkshows met het nummer. En wij gaan hem ook draaien. Het liedje heet, de single, Hoe de Liefde Gaat.
1: Ja, je hoort hem hier nu dus bij RTV Purmerend. Zometeen heb jij nog een tweede blokje van hem updaten.
0: Dat klopt, met de dingen die op tv zijn.
1: Met de dingen die op tv zijn. Nou, dan moet je dus zeker blijven luisteren. Want dat komt eraan binnen nu en 4 minuten.

0: René Vroger en Waylon. Ja, jij vond het een goed nummer, hè, Wes?
1: Ja, nou ja, goed, ik heb bij René Vroger al jaren een beetje het idee dat hij misschien... Nee, dat is niet aardig om te zeggen. Nee, dat hij eigenlijk jaren eerder al had moeten stoppen, wilde ik eigenlijk zeggen. Nou, zeg ik het toch.
0: Say Hello.
1: Ja, nou goed, hij heeft daarna Ik Heb Je Lief. Als je een lied van René Vroger wil horen, of Doe Maar Gewoon. Geweldige liedjes, maar daarna kwam er niet heel veel meer uit. Maar dit vind ik wel weer dat ik denk, ja.
0: Ja, ja. Ja, ik heb bij René Vroger soms een beetje hetzelfde als bij Gordon. Of nee, bij Gordon, bij Frans Bauer bedoel ik.
1: Oh ja.
0: Ik weet niet hoe ik bij Gordon kom. Maar goed, ik heb bij René Vroger altijd een beetje hetzelfde als bij Frans Bauer. Dat is gewoon een bekende Nederlander. Ja. Niemand weet eigenlijk meer waarom.
1: Oh, heb je even voor mij?

0: Oh nee, nee, ja. Als Sarah aan de hemel staan is nog ervoor, maar goed.
1: Ja, in ieder geval, Björn, je hebt nog dingen meegenomen voor het tweede deel van de update.
2: Klopt, want ik wil nog even met jullie het tv-boekje doorgaan. Zo is er morgen, 3 mei, een speciale editie van het dirigentenprogramma Maestro. Onder andere op de bok die het dirigeren gaan proberen zijn Eva Eickhout, zij is presentator, Gerard Ekdom. Vind ik wel heel leuk, kijken hoe een radio-dj het doet.
1: Ja, dat ik kom bij mij op een stage, kom ik Gerard Ekdom nogal met enige regelmaat tegen. Ik moet toch zeggen dat dat handje gaat toch iedere keer iets meer zo per dag dat ik hem tegenkom. Ook als hij gewoon aan het lopen is. Dus ja, wie weet, hè? Hij is in ieder geval druk aan het oefenen.
2: Dat is mooi. Angela Groothuizen doet ook mee. Rick Paul van Mullingen doet mee. En illusionist Hans Klok doet mee. Nou, die kan beter toveren dan dirigeren. Maar goed, leuk dat ze hem erin hebben. Het is om aandacht te vragen, deze uitzending voor het Lilianefonds. Voor mensen met een handicap, kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden.
1: Ja, ik vind het toch mooi dat ze dan, wel zoiets doen, hè. Dat krijgen ze toch weer pluspunten bij. Dan, maandag zie ik ook dat er iets staat te gebeuren.
2: Ja, er komt een tweede seizoen van de reportageserie Blauw. Dat gaat over de politie, zeg maar. En het is een kijkje achter de schermen wat de politie tegenwoordig tegenkomt. Mensen met onbegrepen gedrag, de agressie. Vorige keer was het in de kleinere dorpen, zeg maar, waar de politie ook meer een functie had als wijkagent. Ik vond het een hele mooie serie om te kijken. En het start weer maandag bij de NPO 1 om 8:55.
1: Ja, en dat is natuurlijk dan maandag 4 mei. En op 4 mei hebben we natuurlijk altijd de Nationale Dodenherdenking.
2: Ja, daar wordt ook weer aandacht aan besteed. Veel programma's rondom 4 en 5 mei, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Met natuurlijk altijd om 8 uur op 4 mei het Nationaal Herdenkingsmoment. 5 mei weer de Bevrijdingsdag concerten en het vuur wat ontstoken wordt. En ik wil de aandacht vragen voor een mooi programma wat oud-nieuwslezer Philip Freriks maakt. Dat is voor Omroep Max. Hij maakt het programma Oorlogsalbums, waarin hij samen met experts op zoek gaat naar de verhalen achter de oude fotoalbums voor soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Heel aangrijpend.
1: Ja, zeker. Björn, dankjewel. En dan gaan wij heel even terug naar de muziek. Ons eerste uur van de zaterdagochtend zit er al bijna op, maar wees niet getreurd. We blijven natuurlijk gewoon bij je.

0: je hoorde Herman van Veen tijdens de zaterdagochtend. Het eerste uurtje zit er alweer bijna op, maar wees niet getreurd. We blijven natuurlijk gewoon bij je. RTV
1: Purmerend. Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
2: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
3: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software. Vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Ja, en dat maakt het 10 uur en dat betekent dat het tijd is voor het NOS Journaal. Je hoort Jan van der Putten.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Zaterdagochtend.
0: Ja, het is zeker...
5: De zaterdagochtend.
6: Goedemorgen!
0: Ja, en je luistert... Waarom?
7: Omdat het...

0: Het is koffietijd inderdaad. Ja, nou, dat is toch wel echt mijn favoriete moment van de uitzending, hoor. Dat dan Wesley even aan mij vraagt van... Goh, Thomas, lust je nog even een lekker bakje koffie? Ja.
1: Oh, ik was wel vroeg vanochtend, want een kwartier geleden heb je al koffie gehad weer.
0: Ja, zeker. Ja,
1: wel ook een beetje vroeg.
0: Ja, maar dat is ook helemaal niet erg, nee. Om mij even iets in een bakje koffie te geven.
1: Nee. Het is mei, hè?
2: Ja.
1: Wat betekent dat? Wat weet je daarover?
2: Nou, best wel wat. Het is de vijfde maand van het jaar, ook wel de bloeimaand genoemd. En gisteren, maar misschien is dat iets omdat ik in de ouderenzorg werk, was het de dag van de arbeid. Oh, ja. Weet jullie waarvoor dat is?
0: Ja, dat is de dag waar bijna iedereen in heel Europa vrij heeft.
2: Ja.
0: Behalve wij.
2: Nee, ja. Het is onder andere vanuit de vakbonden is het gekomen. Voor de 8-uurige week, werkweek en de CAO. Een betere CAO. Daar is het eigenlijk van. In de maand mei hebben we nog veel meer. Want zoals we al zeiden, Bevrijdingsdag is er. Hemelvaart is er. Het is ook de maand van het Songfestival. Normaal gesproken ben ik dan heel uitbundig en nerveus. Dit jaar is het allemaal wat minder. Maar goed. Wat kan ik nog meer vertellen? Nou, de asperges. Die hoor je te eten in de maand mei.
1: Heerlijk. Ze zijn er al, waren er al een paar weken geleden. Hè? Ik hou daarvan, hoor.
2: Ja?
1: Ja.
2: En ook is in mei de Empire State Building officieel geopend. Dat was ook op 1 mei 1931.
0: Oh, ja.
2: Zo lang bestaat dat gebouw al.
0: Ja, nou, dat gebouw dat bestaat inderdaad al een hele tijd. En ja, weerspreuken of seizoenspreuken, dat is ook altijd wel een persoonlijk hoogtepuntje. Wat was degene van mij nou ook alweer?
2: In mei liggen alle vogels.
0: Hun ei. Ja, nou, ja, in één keer goed, hè. In één keer goed. Ja, dat, nou, ik moet zeggen, mei, het is toch wel altijd een van mijn favoriete maanden van het jaar, hoor. Zo lekker aan het voorjaar, met lekker weer. Ja, wat vinden jullie?
1: Nou, ja, heerlijk, ja.
2: Dat zeker.
1: Ja.
2: Wat ik dan wel weer opvallend vind, de babytjes die in mei worden geboren, die zijn vaak wat kleiner en lichter. En mogelijk komt dat door een vitamine D-tekort. En omdat de zwangerschap in de wintermaanden is, zeg maar.
0: Ja,
2: dat je het even weet.
1: Ja.
0: Nou, top. Björn, dankjewel. Dan gaan wij terug richting de muziek. Ik heb Splitsing voor je klaarstaan. Wind en Zeilen.

0: Aan de burgemeester Kooijmanweg is al 12,5 jaar hospice in vrijheid te vinden. En sinds de oplevering in oktober 2013 is het bijna thuishuis een warme basis geworden voor mensen in hun laatste levensfase. Woensdag 13 mei wordt tussen 10 en 5 stilgestaan bij het Koperen Jubileum. Aan de telefoon coördinator Marieke Zwart-Dijkhuis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Wesley.
0: Ja Marieke, wat kunnen mensen 13 mei verwachten?
1: Wij willen er gewoon goed toch even bij stilstaan dat wij dat jubileum mogen vieren. Dus voor onze vrijwilligers, gasten, bezoekers, oud-vrijwilligers, belangstellenden. Wij zijn gewoon de hele dag aanwezig om er bij stil te staan dat wij een jubileum gaan vieren.
0: Ja, want dat heeft natuurlijk wel wat voeten in de aarde gehad, hè, om een hospice te bouwen en te creëren in Purmerend.
1: Ja, dan moet ik je eerlijk bekennen dat ik niet echt bij het beginsel betrokken ben geweest. Ondertussen hebben wij ons bestaansrecht toch eigenlijk best wel kunnen laten zien. En ook de buren waar het om gaat, waar daar refereer denk ik een beetje naar. Daar zijn we nu allemaal goed mee in overleg. En dat gaat eigenlijk allemaal heel goed. Als er wat is, dan lopen ze ook naar binnen. En dan zeggen ze, hoe zit dit of dat? En ja, ik moet zeggen, wij hebben ons plekje ondertussen wel. Wij hebben ons plekje.
0: Ja, het is dus een jubileum ook van het gebouw. Dat bestaat nu ook al 12,5 jaar aan de Kooijmanweg. Neem ons eens mee. Wat is er allemaal te vinden in het gebouw? Hoe ziet dat eruit?
1: Het is laagbouw. Het is een kleinschalig gebouw, zeg maar. Wij hebben, als je binnenkomt, het is heel ruim, heel licht. Wij hebben aan de tuinkant, dus die zie je niet vanaf de weg, maar aan de tuinkant liggen de kamers van de bewoners. En die kijken dus ook uit op onze prachtige tuin. We hebben grote terrassen. We hebben een gemeenschappelijke huiskamer waar we met vrijwilligers, maar ook families zich even kunnen terugtrekken. Ja, het is heel kleinschalig, maar heel licht en schoon. We krijgen ook altijd te horen van families, jeetje, wat is het hier schoon. En dat is natuurlijk altijd een mooi compliment, want dat wordt onder andere gedaan door onze vrijwilligers.
0: Ja, en wat is nou eigenlijk het verschil, hè, tussen een hospice en bijvoorbeeld thuis blijven tot het eind?
1: In het hospice heb je als groot voordeel, en dat is ook eigenlijk iets wat ik altijd zeg tegen families, dat er in de nacht iemand aanwezig is. Kijk, thuis, er zijn heel veel mensen die heel graag thuis blijven, wat ik begrijp. Hè? Als je weet dat je komt te overlijden, dan is misschien thuis wel heel fijn. Maar er zijn ook mensen die zijn alleen of die hebben overbelaste mantelzorgers. En daarvoor zijn we bij uitstek geschikt. Omdat je hoeft 's nachts maar op het belletje te drukken en er staat een verpleegkundige naast je bed. En dat geeft voor heel veel mensen een heel veilig gevoel dat de nacht dan gewoon niet in eenzaamheid doorgebracht hoeft te worden.
0: Volgende week woensdag 13 mei wordt dan dat 12,5-jarige jubileum, het koperen jubileum, gevierd.
1: Ja, het koperen jubileum.
0: Ja, ik heb het even opgezocht. Het is dus een koperen jubileum. Het 12,5 jaar, hoe ziet jullie toekomst eruit als hospice? Hoe gaat dat?
1: We zijn best wel bezig ook met de toekomst. En dat heeft ook te maken met vergrijzing. Wij hebben ook best wel veel druk op onze bedden. We hebben eigenlijk altijd wel een wachtlijst. Dus de toekomst, de vergrijzing neemt toe. Dus we zullen ook meer mensen gaan opnemen. En we zijn ook wel een beetje in afwachting, hè, van onze subsidies, van de geldstromen om ons heen. Want daar heeft de zorg ook mee te maken. Budgetten. Daar moeten we het over hebben. Daar zijn we ook constant over in gesprek. Hoe kunnen we elkaar vinden? Wat is de rol? Wat blijft de rol van onze vrijwilliger? Wat is de rol van de zorg? Wat is de rol van de keten? Ja, je moet wel kijken naar de toekomst.
0: Mm-hmm. Ja, bij ons in de uitzending Marieke Zwart-Dijkhuis over 12,5 jaar hospice in vrijheid. Woensdag 13 mei wordt dus tussen 10 en 5 stilgestaan bij het jubileum. Bedankt voor je tijd.
1: Ja, Wesley. En ik hoop jou ook te zien.
0: Ja, ik kom al even langs. In het eind van de middag.
1: Gezellig. Dankjewel.

0: de dijk natuurlijk. Die zijn volgens mij alweer 2 jaar geleden uit elkaar gegaan. Wesley, weet jij dat toch?
1: Ja, klopt. 2,5 jaar geleden waren ze toen in Paradiso. Toen stopte het. En daarvoor zijn ze elk jaar naar Purmerend gekomen, naar de P3. En ja, heel veel vrienden, familie, kennissen, bekenden van hunzelf waren dan ook altijd daar, ja, in het poppodium.
0: Ja, mijn eerste concert ooit, dat was de dijk in Paradiso. Oh. Niet dat afscheidsconcert. Dat is alweer heel veel jaar geleden. Ik moet wel zeggen, naar deze man zijn concert ben ik nog nooit geweest. Het is Gordon.

0: Sportief Purmerend luistert op woensdagavond naar Purmerend Sport. Vanaf 7 uur hoor je het laatste sportnieuws, interviews en achtergronden uit Purmerend en de regio. In de uitzending is er extra aandacht voor lokale sporten, het Purmerends profelftal en iedere week geeft Milton Pus zijn visie op de achterliggende sportweek. Luister dus iedere woensdag vanaf 7 uur naar Purmerend Sport bij RTV Purmerend.
1: Dit is het RTV Purmerend weekoverzicht. Mijn naam is Wesley Dekker. Het Openbaar Ministerie eist 140 uur taakstraf tegen een Purmerendse sportbegeleider. De 35-jarige man zou ongepast contact hebben gehad met een 12-jarig meisje van de buitenschoolse opvang waar hij werkte. De twee zouden veel contact hebben gehad via telefoon en berichten. Volgens het meisje heeft hij haar gezoend, maar daarvoor is geen bewijs gevonden. De rechter doet aankomende week uitspraak. Het Dijklander ziekenhuis voert opnieuw betaald parkeren in. De slagbomen waren 2 jaar buiten gebruik door een storing. Volgens het ziekenhuis zorgde dat voor veel drukte op het parkeerterrein. De nieuwe installatie werkt vanaf woensdag 6 mei en de eerste 30 minuten blijven gratis. Daarna geldt een tarief dat oploopt tot maximaal €7,50 per dag. En Purmerend is per direct uit de gezamenlijke inkoop van WMO-zorg gestapt. De afgelopen jaren sprak de gemeente al meerdere keren over de oplopende kosten voor onder andere scoopmobielen en trapliften. De plannen voor een regionale aanbesteding bleek volgens Purmerend nog ingewikkelder en duurder dan gedacht. De gestopte inkoop verandert voorlopig niets voor inwoners. En de politie heeft 2 mensen uit het water gered. Dat gebeurde vrijdagavond aan de Flevostraat in Overweren. Het is niet duidelijk hoe de mensen in het water zijn gekomen. Toen de hulpdiensten arriveerden, hield de een de ander boven water. Een van de 2 drenkelingen is naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Meer nieuws op onze socials, Text TV en natuurlijk ook op rtvpurmerend.nl.
2: En dan heb ik nog het weerbericht van Weer Online. Vandaag zijn er wolken, zonnige perioden en enkele buien. Het wordt vanmiddag nog behoorlijk warm met temperaturen tussen de 18 en 26 graden. In de avond trekken enkele stevige buienexemplaren over met kans op hagel, onweer en windstoten. Het KNMI heeft vanaf vanmiddag code geel afgegeven voor bijna het hele land. Alleen op de Waddeneilanden geldt geen waarschuwing. Morgen komt het op grote schaal regen voor. Na het weekend wordt het een stuk minder warm en woensdag en donderdag is het zelfs fris.

Two Brothers on the Fourth Floor hoor je op RTV Permanent. En van Two Brothers on the Fourth Floor gaan we door naar de Counting Crows. Met de Big Yellow Taxi. En die hoor je dus op 104.9 FM.

0: Big Yellow Taxi hoor je op RTV Purmerend. En nou, ik zei het er net al even. Onze eigen Milton Pust is bij ons aankomen schuiven in de studio. Milton, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen weer Thomas.
0: Ja, hoe gaat het met jou?
1: Prima.
0: Ja, tijd voor sporten.
2: Zeker.
0: Ja.
2: We beginnen met de klassieker natuurlijk vandaag, Milton. De klassieker bij de Eredivisie Ajax tegen PSV. PSV is natuurlijk al een tijdje landskampioen. Ajax zit toch volop in de race om Champions League voetbal te kunnen spelen. Maar eerst deze klassieker. Wat gaat het worden?
1: Ja. Dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag vooraf. Maar wat je zegt, PSV speelt eigenlijk nergens meer om. Alleen om de sportieve eer. Zijn afgelopen week naar Ibiza geweest. Juist om ook een beetje de teugels te laten vieren, wat ook wel begrijpelijk is. Alleen het grappige is dat je steeds vaker ziet, zeker de afgelopen jaren, dat als clubs, Nederlandse clubs dan prijzen pakken, dat ze dan naar Ibiza gaan. Of AZ is dan naar Barcelona geweest. Of ik geloof Fortuna Sittard is ook een weekje ertussenuit geweest. Ja, ik vind daar wel wat van eigenlijk als je nog midden in het seizoen zit. In het geval van PSV snap ik het nog wel, want je bent kampioen en... Ja, je speelt eigenlijk nergens meer voor, maar zo'n club als AZ, die had gewoon nog volop mee kunnen doen om, ook om Champions League voetbal. Maar die lieten het al een beetje lopen tegen Go Ahead Eagles na die gewonnen bekerfinale. En ja, de komende 3 wedstrijden hoef je gewoon niks te verwachten van AZ eigenlijk.
2: Maar denk je dat PSV nog wel vol voor de klassieker zal gaan, zeg maar? Met natuurlijk de landstitel in hun achterzak, de vakantie op Ibiza.
1: Nou ja, ik denk wel dat ze hebben genoeg intrinsieke motivatie. De motivatie vanuit zichzelf, maar... Ik denk dat als het 2-0 staat, dat ze dan niet meer, dus 2-0 voor Ajax, dat ze dan niet meer heel erg hun best gaat doen om daar nog 2-2 van te maken of zelfs 2-3. Maar wat ik dan wel weer heel sportief vond van Ajax, had ik begrepen dat ze een erehaag gaan houden voor de spelers van PSV. Ja, ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk of zo. Zeker als je rivalen bent van elkaar. Maar ik vind wel in dat opzicht dat Ajax wel daarin wel heel sportief is en heel volwassen, dat ze dat wel gewoon gaan doen. Ik vrees wel dat als dat gebeurt, dat de PSV-spelers worden uitgefloten. Maar dat hoort er wel een beetje bij natuurlijk.
2: Ja, en wat denk je? Gaat Ajax nog Champions League voetbal halen?
1: Nou ja, ik denk dat het verschil met Feyenoord op dit moment is 4 punten uit mijn hoofd. Met nog 3 wedstrijden gegaan is dat vrij fors om tweede te worden. Bij plek 3, dat is nog steeds mogelijk. Volgens mij is het verschil 1 punt. En dat is dan voor de Champions League. Ja, ik denk dat ze daar gewoon volop moeten inzetten. Nou, ze hebben wel... Nog best wel 3 lastige wedstrijden, waarvan dan wel 2 thuis, PSV thuis en Utrecht thuis. Dan sluit ze af in Heerenveen uit. Ja, ik vind het heel lastig om te zeggen, maar ik denk wel dat ze alsnog wel gewoon kans maken om in ieder geval 3e te worden. En alsmaar geen 5e te worden, want dan wordt het heel erg pijnlijk. Hebben we het volgens mij vorige week al over gehad, want dan moeten ze uitwijken naar het stadion van Volendam. Voor de play-offs om Conference League, het 3e Europees niveau. Ja, ja. Dat moeten ze koste wat kosten voorkomen.
2: Oké. We gaan van voetbal naar de Formule 1, Thomas.
0: Ja, zeker. Want naar de Formule 1 is natuurlijk nu weer terug na een hele lange pauze. Van meer dan een maand. Maar we zijn ondertussen aangekomen in Miami. En gisteren was dan al de kwalificatie voor de sprintrace. Verstappen start 5e. Is dat, moeten we daar blij mee zijn of hadden we op meer moeten hopen?
1: Nou ja, ik zag dat hij redelijk gemakkelijk Q1, Q2 doorging. Dus ik had ook wel hoge verwachtingen in Q3. Alleen... De kwalificatie lag heel lang stil. En dat is volgens mij altijd een beetje het nadeel van coureurs. Omdat ze dan vaak liever in zo'n flow willen zitten en dan meteen gewoon die kwalificatie afmaken. Maar eigenlijk wat ik nog verrassender vond. Het is redelijk verrassend dat Verstappen 5e wordt. Maar dat Antonelli niet de eerste is geworden. Die is natuurlijk de laatste weken voor die lange stop van 5 weken. Is die 2 races gewonnen. En nu dan al 2e en afgetroefd door Lando Norris, door de wereldkampioen.
0: Ja, zeker, want McLaren heeft ineens een stap vooruit gemaakt.
1: Ja, nou ja, je ziet ook wel dat, dat was ook wel bij Red Bull, maar ik denk ook bij McLaren, dat ze juist die periode van rust van de afgelopen weken hebben gebruikt om die auto te fine-tunen. En dat is ook wel logisch, want McLaren en Red Bull die deden het gewoon niet goed voor die, laten we zeggen, verplichte stop door die races in het Midden-Oosten. Dus ja, die willen Antonelli gaan aanvallen met die Mercedes. Want anders rijdt hij letterlijk en figuurlijk gewoon een keihard bij zijn weg.
0: Ja. Wie denk jij dat er dit weekend gaat verrassen in de Formule 1?
1: Ik hoop dat Verstappen eindelijk weer een keertje een stap vooruit kan zetten. Maar die, eigenlijk de eerste 3 races van dit jaar is hij alleen maar aan het klagen over de spelregels. En niet naar zichzelf aan het kijken, heb ik het idee.
0: Ja.
1: Dus laten we hopen dat hij kan verrassen. Maar ik denk ook wel dat Norris wel hoge ogen kan gooien. Zeker nu die auto wat geüpgrade is.
0: Ja, nou, we zullen er aan het eind van dit weekend achterkomen. Dan wil ik nog heel even terug naar Björn, want jij hebt nog meer voetbalnieuws.
2: Ja, twee dingetjes. Bondscoach Ronald Koeman heeft natuurlijk met twee flinke tegenvallers te maken. Xavi Simons geblesseerd en Jordi Schouten. Hoe gaat hij dit opvangen en wat zijn de gevolgen voor het Nederlands elftal team?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, hij had over Xavi Simons had hij al gezegd dat de kans dat Justin Kluivert, zijn zoon inderdaad. Kan gebeuren. Dat Justin Kluivert daarvoor in de aanmerking komt. En dat de kans daardoor een stuk groter is dat hij een basisplek gaat krijgen op het WK. En voor Jordi Schouten, ja. Frenkie de Jong was er bijvoorbeeld de afgelopen interlandperiode niet bij. En Jordi Schouten wel. Nou ja, Frenkie de Jong is wel een speler die bijvoorbeeld beter past bij het Nederlandse elftal dan Jordi Schouten. Maar ja, bij Xavi Simons, daar zat ik van de week nog over na te denken. We maken het nu wel heel erg groot, maar hij was gewoon een rotatiespeler. Het was geen basisspeler. En bij Jordi Schouten is het hetzelfde. Kijk, het is vervelend dat ze er niet bij zijn. Het is, zoals jij zegt, wel een tegenvaller. Ja, ik zou het erger vinden als Virgil van Dijk geblesseerd raakt. Of ja. Mickey van de Ven bijvoorbeeld of zo. Memphis Depay is natuurlijk nu ook nog steeds geblesseerd, ja. Maar... Of Cody Gakpo, dus echt van die basisspelers waar je meer aan hebt op het WK dan, met alle respect, Xavi Simons en Jordi Schouten, die gewoon eigenlijk wisselspelers zijn.
2: Misschien is het ook een persoonlijk verlies. In die zin dat je 4 jaar voorbereidt op een WK en pas over 4 jaar weer een WK komt. Misschien zijn ze dan te oud om te voetballen.
1: Nou ja, ik denk dat Jordi Schouten wel redelijk... Die is niet zo heel oud, maar die zit wel redelijk op zijn top, denk ik. Ik denk niet dat PSV misschien nog een buitenlandse club, maar ik denk dat... Dat wel een beetje zijn top is. En bij Xavi Simons, ja, die staat op het punt om te degraderen met Tottenham Hotspur. Dus ja, je weet ook niet hoe zo'n carrière inderdaad verloopt over 4 jaar. Maar dat het zuur is, dat is wel waar. Ja.
2: Hey, en tot slot wil ik nog even terugblikken met je op een eerder duel. Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Dit was in de Champions League wedstrijd. Echt een goalregen, hè?
1: Ja, het was een weergaloze wedstrijd. Ik heb echt, nou ja, normaal gesproken dan zit je op zo'n Champions League avond. Ik zit eigenlijk altijd wel te kijken. Ja, soms denk je van, nou, ik had beter wat anders kunnen doen met mijn avond. Maar in dit geval, dinsdagavond, heb ik echt me kostelijk vermaakt. En dan heb ik ook 90 minuten eigenlijk wel op het puntje van de bank gezeten. En het was echt een weergeloze wedstrijd. Je zag, beide teams wilden heel graag aanvallen. En ik vond het eigenlijk jammer dat dit al de halve finale is. Ik had het liefst gehad dat dit de finale was.
2: Ja,
1: dit was
2: de finale waard.
1: Dit waren zijn wel de, eigenlijk in mijn ogen de twee beste teams op dit moment in de Champions League, inderdaad.
2: Ja, hoe is het afgelopen?
1: Ja, 5-4. Ja, 5-4, hè? Ja,
2: voor? Dus,
1: ja.
2: Nou ja, goed. Ik weet niet, had je een voorkeur voor Bayern München of Paris Saint-Germain? Of maakte je dat niet uit?
1: PSG, die heeft dan gewonnen, maar die hebben afgelopen jaar al de Champions League gewonnen. En bij Bayern München heb je nu een redelijk jonge coach, Vincent Kompany. Die heb ik nog gekend als voetballer. Die was echt een hele goede verdediger bij Manchester City, onder andere HSV nog. En die is nu heel een grote stap aan het zetten als trainer. Dus dan gun je het Bayern München heel erg. En ja, Bayern München is gewoon eigenlijk, die hebben zo'n goede ploeg. En bij PSG is het heel erg dat ze een koopclub zijn. En bij Bayern München is dat stigma wat minder, want ze proberen ook gewoon spelers uit de competitie, uit de Bundesliga, die dan transfervrij zijn, gewoon naar hun club toe te lokken. Dus eigenlijk had ik wel een beetje lichte voorkeur voor Bayern München. Maar ja, wat ik zei, ik las ook verhalen dat dit dan de beste wedstrijd van de eeuw zou zijn, of de meest leuke wedstrijd ooit. Ja, dat vind ik altijd zo moeilijk, een hok om ze in zo'n hokje te stoppen of daar zo'n sticker op te plakken. Dat gaat me wel een beetje ver. Laten we gewoon genieten van dit soort wedstrijden en hopen dat er gewoon meer van dit soort wedstrijden weer komen. Want heel vaak of het 1-1 of 2-1 of 3-1 inderdaad, maar dit soort wedstrijden die blijven je voor de rest van je leven wel bij.
2: Ja, ik hoorde op tv, voor een niet-voetballiefhebber is het zelfs leuk om zo'n wedstrijd eens te kijken, zeg maar, want er gebeurt zoveel. Milton Pus, bedankt voor deze week weer de sport. Ben je er volgende week weer bij?
1: Zeker.
2: Goed, dan zien we je volgende week.

0: Wesley.
1: Ja, dat klopt. Daar kun je naar bellen. En daar wordt dus ook naar gebeld. En onder andere door Richard Meijer. Richard Meijer, vriend van de show, die heeft een plaatje aangevraagd. En wil je nou ook een plaatje aanvragen, dan kan dat dus via 0299-424203. Dat is 0299-424203. Of via de WhatsApp, hè?
0: Inderdaad, dat is 0644-141415. Dus 0644-141415.
1: Ja, en het leuke is, Richard Meijer, vorige keer had hij Engelbert Humperdinck aangevraagd. Ook leuk, omdat we die niet vaak draaien. Hij is vandaag jarig trouwens. Maar James Brown, daar gaan we het vandaag over hebben. It's a Man's World, hier bij RTV Purmerend. Verzoekje dus van Richard Meijer uit Den Helder, hier bij RTV Purmerend.

0: It's a Man's World hoorde je daarnet op RTV Purmerend. En nou, het is tijd voor een momentje extra cultuur. Hè? Een moment dat wij er extra op letten. Want Björn, jij hebt weer de cultuurboekjes doorgezocht, toch?
1: Ik wil beginnen bij de Purmerijn. Want daar is vanavond Ons Pap Wil bij de Revue te zien. Een show van onder andere John van Eert, Stanley Burleson en Arie Coupé. Het is een wervelende, hilarische, grappige sketch met opzwepende dans, aanstekelijke liedjes en hilarische en nostalgische theaterscènes. Ik ben wel eens geweest bij zo'n klucht van John van Eert. Het is echt heel knap hoe hij dat doet, hoe hij meerdere rollen dan speelt. En het is altijd komisch, dus je gaat er altijd met een lach weer ga je naar huis toe.
0: Ja, zeker. En dan Reuring, hè? Want die hebben dit jaar een jubileum te vieren.
1: Klopt, ze bestaan dit jaar 25 jaar en dat is dus een extra lange editie van woensdag 24 juni tot en met zondag 28 juni. Met festiviteiten in de binnenstad, het Leegwaterpark met live muziek, maar ook straattheater en diverse acts. Er zijn al een aantal grote namen bekendgemaakt.
0: Ja, zeker. Er zijn een paar tribute bands voor de Tribute Night op zaterdagavond bekendgemaakt. Onder andere Spice Girls Tribute, Totally Spice komt langs. Ja, en ik moet zeggen dat ik daar misschien toch wel heel erg naar uitkijk. Dan komt er ook nog een tribute band van ABBA. Met hits zoals Waterloo, Dancing Queen. Dat is ook hartstikke leuk. En dan de Golden Earring Tribute. Die afgelopen seizoen meedeed aan Tribute, The Battle of the Bands. En die band die heet dan natuurlijk...

0: Coming On Strong. Die komen ook.
1: En de individuele artiesten, Typhoon en Kenny B, die we net draaiden, die komen ook langs.
0: Ja, zeker. Ook heel leuk. Iets waar ik misschien iets minder blij van word, wat dit weekend is, de bijenmarkt.
1: Ja, dat klopt. Vandaag is er dus in de West-Beemster en de Beemster een bijenmarkt te bezoeken. Het dier wat natuurlijk met uitsterven wordt bedreigd, maar wat ook zo belangrijk is voor onze plantjes. Je kan dus zien hoe een imkers als hobbyën, zo'n bijenkorf, zeg maar, hoe ze dat allemaal verzorgen, hoe ze de honing daar verzorgen. Ik blijf er altijd een beetje uit de buurt, zeg maar. Ik heb het er niet zo op, maar het is natuurlijk wel heel belangrijk.
0: Ik heb een beetje hetzelfde als wat jij hebt, denk ik. Maar ik blijf er ook uit de buurt. Aan de andere kant, die andere markt die dit weekend is, dat trekt mij misschien wel iets meer.
1: Ja, want er is ook een Ibiza-markt. Dit weekend kun je helemaal in Ibiza-stijl wanen op de Koemarkt. Met verschillende kraampjes, bohemian producten, lifestyle items om in zomerse sferen te komen. En er is ook muziek, foodstands en de terrassen zijn open voor een mini-festival. En dan zullen we maar de code geel, die komt voor een zonnetje laten
0: komen. Precies, het gele zonnetje. Ja. Dan komt er ook nog een concert in het P3.
1: Klopt, daar treden de 12 Bar Blues Bands op. Met een programma, een mix van eigen werk en bluesklassiekers met rauwe, authentieke sound. Vanavond in P3, vanmiddag al, van 15 uur tot 17:30 in de avond.
0: Zeker, en dan is morgen nog de herdenkingswandeling in Purmerend vanaf 12:30. Die start bij de VVW Museumwinkel.
1: Dat klopt, een herdenkingswandeling vanwege de Tweede Wereldoorlog. Gildegidsen nemen deelnemers mee langs plekken en verhalen uit de oorlogsjaren. De wandeling staat in het teken van herinnering en herdenking op 4 mei.
0: Björn, dankjewel weer.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: En dat maakt het 11 uur. Dat betekent dat het tijd is voor de allerlaatste hoogtepunten uit het nieuws van de NOS. Je hoort Jan van der Putten. Als ik het in mag zeggen, ja, kijk, mag.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan van der Putten, dankjewel voor het leveren van het NOS Journaal. Dan, als ik hier ga kijken bij de ANWB filelijst op dit moment, dan staan er in Nederland 31 files met een totale lengte van 35 kilometer. De ANWB vertelt je er meer over.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A7 op de Afsluitdijk. In beide richtingen loop je zo'n 5 tot 10 minuten vertraging op. Dan de A7 horend richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord doe je er 5 minuten langer over. En de A8 tot slot Zaanstad richting Amsterdam. Daar zit druk bij knooppunt Zaandam. Hier doe je er 10 minuten tot een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zaterdagochtend.
1: Ja, het is tijd voor het laatste uurtje van de zaterdagochtend. En nou, zeg jij dit nou?
5: Ik wil eventjes lekker dansen.
1: Nou, dan heb ik goed nieuws. Want, ik vind zelf dat je op dit nummer ook wel lekker kan dansen. Dus ja, ik kan nog maar één ding zeggen. En dat

0: Brian Adams en Mel C hoorde je op RTV Purmerend. En nou, er ontbreekt iemand in de studio, hè?
1: Wesley Dekker die ontbreekt.
0: Ja, Wesley, ja. Nee, gaan we het te laat briefje halen, Wesley?
2: Schandalig.
0: Ja, en of het schandalig is, ja. En je microfoon staat er wel aan, dus je kan gelijk beginnen.
3: Oh, we zijn live. Oh, ja, oké.
0: Maar waarom zijn we te laat?
3: Huh?
0: Waarom zijn we te laat?
3: Te laat? Hoe bedoel je?
0: Nou, we zijn al begonnen met de uuropening.
3: Ja. Dan moest even naar het toilet.
0: Oh,
3: even rustig aan. Ja, even mijn water nog bij je vullen.
0: Ja, oké. Nee,
3: wil je meer informatie, Thomas?
0: Nee hoor. Ik was gewoon benieuwd waarom je te laat was.
3: Ja, nou ja, dat. Even naar het toilet en daarna even water halen.
0: Mooi, laten we doorpakken op de dingen die wel belangrijk zijn.
3: Nou, is behoorlijk belangrijk hoor, even water te halen.
0: Goed, zullen we vertellen wat we het laatste uur krijgen?
4: Ik ga gewoon niks meer zeggen.
5: Oké, het laatste uur. Ik ga hem gewoon doorkoppen. Want we hebben onder andere nog het interview. Charlie, jij gaat straks Sander van der Bos interviewen.
1: Klopt.
5: Waarover gaat dat?
1: Het gaat over de laatste activiteiten voor de zomerstop bij Onder de Linden. Dus wat we nog kunnen verwachten en eventueel wat we na de zomer nog kunnen verwachten.
5: Leuk. En je hebt ook nog een item over de Efteling?
1: Ja, er is recent een nieuwe attractie geopend, dus daar zo meer over.
0: Ja, zeker. En dan heb ik nu eerst nog een lekker nieuw nummertje, hè, Charlie?
1: Ja, klopt. Van Just in de Wild.

0: Onder de Linden is het culturele centrum in de Middenbeemster. 30 mei is alweer de laatste editie van het jongerenpodium voor de zomerstop. Bij ons in de studio Sander van den Bos van Onder de Linden. Sander, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom is de zomerstop eind mei al?
1: Ja, nou, dat is bij ons iets eerder dan de gemiddelde theaters. En dat heeft er voornamelijk mee te maken dat wij een vrijwilligerstheater zijn. En onze vrijwilligers die hebben altijd zoiets van, die zomer... Die is toch wel heel leuk als hij net wat eerder begint. Dus we hebben eigenlijk over het algemeen heel weinig vrijwilligers na die maand mei. En dus is het voor ons heel lastig om dan nog een mooi vol programma aan te bieden. En dus zeggen we altijd van mei is een prima maand om het af te ronden.
0: En wat kunnen wij nog gaan verwachten in mei?
1: Oh, in mei hebben we nog wel een paar hele leuke dingen staan wat dat betreft. Het zijn er niet veel, maar ze zijn wel leuk. We beginnen bijvoorbeeld op zondag 10 mei met nog het laatste koffieconcert in Onder de Linden. Verzorgd door twee hele fanatieke studenten van het Conservatorium van Amsterdam. Een altviolist en een pianospeler. En ik ga proberen de namen te doen. Op de altviool hebben we Aina Huik-Mor. En op de piano hebben we Paul Hernandez Alenjar. Oké, nou dat. Ze gaan wat dat betreft een hele mooie combinatie spelen van muziek waar onder andere Bach in voorkomt, maar ook Hildesminde en Frank Trauermuziek. Dus wat dat betreft weer wat anders dan wat we normaal gesproken horen aan mainstream klassieke muziek. En ik ben er eigenlijk wel heel erg benieuwd naar wat dat betreft, hoe dat zich uit gaat pakken.
0: En verder?
1: Verder doen wij eigenlijk altijd mee aan de algemene open dag van de Beemster op Hemelvaart. En dat is de 17e uit mijn hoofd.
0: Ja, ik heb
1: de 14e. Ja, 14e. Ja, wel een donderdag, maar het is de 14e dit jaar. Ja, dat is Hemelvaart en dat is de open dag van de Middenbeemster. Dus dan zijn er allemaal leuke activiteiten rondom de Middenbeemster te beleven. En wij doen iets in Onder Linden voor de kinderen. Wij hebben een kindercircus wat dat betreft hebben wij voor de deur staan. En daar kunnen kinderen hartstikke leuk meedoen met het beleven hoe het is om circus act te kunnen zijn. Dus dan mag je meedoen met het gooien van lintjes. Je mag bordjes hoog houden op een stokje. En al dat soort leuke activiteiten kan je doen. En binnen speelt bij ons DJ Rens. Dat is een DJ uit Middenbeemster. En hij is heel enthousiast om bij ons gewoon te mogen draaien op Hemelvaart. En dat moedigen wij dan ook zeker aan.
0: Dat wordt goed ontvangen.
1: Ja, dat gaan we vanuit.
0: En dan natuurlijk 30 mei nog het jongerenpodium.
1: Ja, het jongerenpodium. Het laatste evenement van de maand wat dat betreft. En we hopen dat het een geweldige editie wordt. Het is een concert georganiseerd voor en door jongeren. En wij zijn nu bezig om nog een mooi aantal bands binnen te halen om te komen spelen die avond. En ja, wat dat betreft gaan we gewoon de avond volledig vullen. Wie weet hoe lang we doorgaan. We gaan er gewoon in ieder geval een hele mooie avond van maken. Vol met goede muziek, wat dat betreft.
0: En kan je je voor het jongerenpodium ook nog aanmelden?
1: Ja, ik moet wel zeggen dat ik niet heel goed weet hoeveel aanmeldingen we hebben. Maar het kan nooit kwaad om gewoon een berichtje te sturen wat dat betreft. Als je wilt spelen, dan kunnen we altijd kijken wat er mogelijk is.
0: En waar moet je een berichtje naar sturen?
1: Berichtjes kan je sturen naar jongerenpodium@onderdelindebeemster.nl of ons contacteren via onze Instagram @jongerenpodium.
0: Oké, en dat was voor 30 mei. Daarna gaat de zomerstop in. Wanneer eindigt die?
1: Onze zomerstop eindigt meestal rond ongeveer eind september. Dan begint ons eigen theaterprogramma weer. Maar wij hebben wel half september hebben wij al een eerste optreden in Onder de Linden. En dat wordt verzorgd door Karel Kraaienhof en Leonie Jansen. En we gaan ervan uit dat dat gewoon een heel mooi concert wordt. En daarnaast bereiden we ons voor op onze eigen seizoensopener aan het einde van de maand wat dat betreft.
0: En in de tussentijd, als er de zomerstop is, worden er nog andere dingen gedaan bij Onder de Linden?
1: Onder de Linden wordt nog steeds af en toe verhuurd en dergelijke. En we zijn ook gewoon open bij bijvoorbeeld de cultuurmarkt in de Beemster tijdens de zomer die nog plaatsvindt. En daarnaast zijn we bezig met algemeen onderhoud aan het pand. Want wat dat betreft, als je al die mensen door het pand hebt komen de hele jaar lang, dan moet je soms toch ook even schoonmaken. En wij zijn heel erg bezig om ervoor te zorgen dat wij gedurende de zomer nieuwe gordijnen kunnen krijgen. Een samenwerking kunnen maken om nieuwe gordijnen kunnen op te hangen in ons mooie theater.
0: Gaat het lukken, denk je?
1: Zeker.
0: En kan je misschien ook nog iets vertellen over wat we na de zomerstop kunnen verwachten?
1: Na de zomerstop? Nee, ik weet het nog niet helemaal precies wat dat betreft. Er zijn wel dingen alvast geboekt. Maar ik heb daar, me daar nog niet zo heel erg in verdiept. Wat dat betreft, koffieconcerten krijgen we meestal pas vrij kort van tevoren te horen. Dus dat is altijd gewoon afwachten. En eigenlijk maakt dat niet zo heel veel uit, want het is altijd mooi. maar ja, andere programmeringen, daar heb ik op het moment geen zicht op.
0: Dus gewoon nog even afwachten.
1: Ja.
0: Nou, bij ons in de studio Sander van den Bos. Sander, dankjewel.
1: Graag gedaan. Because

0: Meghan Trainor hoorde je op RTV Purmerend. En ik moet zeggen, we hebben het hier redelijk goed eigenlijk, hè, in Purmerend. Als we het even kijken nu in vergelijking naar andere delen van het land.
1: Toch? Dat klopt, want de hele week stond er natuurlijk in teken van verschillende bosbranden. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. Dus de branden zijn gelukkig onder controle. Dat stond op de NOS-pagina zojuist. Maar wat ik gisteren op televisie zag is, en dat is best wel zorgelijk, dat er dus door het klimaat komen bosbranden steeds vaker voor. En dan is het natuurlijk ook nog de vraag, is een militaire actie wel handig met zulke droogte? Maar een ander feit waar ik van schrok, is de tekorten op dit moment bij de brandweerlieden door bezuinigingen. En daardoor zijn er minder brandweermannen. Dat zijn er 5000 mensen minder. Dus nu hebben we nog maar landelijk 22.000 brandweerlieden. Er zijn minder voertuigen beschikbaar. En ook niet zulke gespecialiseerde voertuigen om in moeilijk gebied te komen. Het was ook gisteren voor het eerst, of eergisteren al, dat Nederland de hulp riep. Van
0: Duitsland, hè?
1: Duitsland, Frankrijk en België. Ja. Om mee te helpen met de bosbranden. En eigenlijk zei een woordvoerder van de brandweerorganisatie dat Nederland niet is ingericht op een grote natuurramp of een andere grote ramp. Dat het dus alleen bij woningbranden blijft. Daar zijn we goed bemand voor en hebben we de middelen voor om dat goed te kunnen mannen. Maar een grote natuurramp of explosie of zo waarbij brandweer nodig is, daar zijn we eigenlijk onderbezet en niet op orde, zeg maar.
0: Nee, denk jij dat dat na deze ramp gaat veranderen? Na deze natuurbrand dat nu gaat veranderen?
1: Nou ja, ik hoorde op televisie dat er wel nieuwe brandweervoertuigen zijn besteld. Bijvoorbeeld om door dikker zand te kunnen rijden of door ondergrondbare paden. Maar ja, als het besteld is, daar hebben we nu op dit moment nog niks aan, zeg maar. En dat tekort aan brandweermannen, 5000 brandweermannen minder, dat is natuurlijk best wel een aantal.
0: Ja, dat is inderdaad best wel een aantal. Ja, mensen die zouden zich toch vaker op moeten geven om bijvoorbeeld bij de brandweer te gaan. Ja, of bij de Navy, hè. Dat kan natuurlijk ook altijd nog, ja. Het is een lekker nummer van de Village People, waar op een gegeven moment de vraag ook gesteld wordt. What am I gonna do with a submarine? Nou, reageer het even in de app van RTV.

0: De ochtendshow van RTV Purmerend Koffielokaal.
1: Met lekkere muziek.
0: Als u nu zit, ga lekker even dansen.
1: En het laatste nieuws uit Purmerend.
0: Gaat het, meneer?
1: Koffielokaal.
0: Het gaat voorlopig nog wel even duren.
1: Iedere woensdagochtend van 9 tot 12.
0: 9 minuten over 9. Ik moet nog steeds een beetje wennen aan dat we zo bij tijd aangaan.
1: John Verwij en Linucia Burghoorn.
0: Wat is er? Wat is er nou?
1: Koffielokaal.
2: Je moet afronden.
0: Moet ik afronden?
1: Op RTV Purmerend.
2: Ja, en dat maakt het 11:30 en dat betekent dat het tijd is voor de hoogtepunten van de afgelopen week uit het nieuws. Met Wesley Dekker. Wesley, goedemorgen.
3: Dit is het RTV Purmerend weekoverzicht. Het Openbaar Ministerie eist 140 uur taakstraf tegen een Purmerendse sportbegeleider. De 35-jarige man zou ongepast contact hebben gehad met een 12-jarig meisje van de buitenschoolse opvang waar hij werkte. De twee zouden veel contact hebben gehad via telefoon en berichten. Volgens het meisje heeft hij haar gezoend, maar daarvoor is geen bewijs gevonden. De rechter doet aankomende week uitspraak. Het Dijklander ziekenhuis voert opnieuw betaald parkeren in. De slagbomen waren 2 jaar buiten gebruik door een storing. Volgens het ziekenhuis zorgde dat voor veel drukte op het parkeerterrein. De nieuwe installatie werd vanaf woensdag 6 mei. De eerste 30 minuten blijven gratis en daarna geldt een tarief dat oploopt tot maximaal €7,50 per dag. Purmerend is per direct uit de gezamenlijke inkoop van WMO-zorg gestapt. De afgelopen jaren sprak de gemeente al meerdere keren over de oplopende kosten voor onder andere scootmobielen en trapliften. De plannen voor een regionale aanbesteding bleek volgens Purmerend nog ingewikkelder en duurder dan gedacht. De gestopte inkoop verandert voorlopig niets voor inwoners. En de politie heeft 2 mensen uit het water gered. Dat gebeurde vrijdagavond aan de Flevostraat in Overweren. Het is niet duidelijk hoe de mensen in het water zijn gekomen. Toen de hulpdiensten arriveerden, hield de een de ander boven water. Een van de 2 drenkelingen is naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Meer nieuws op onze socials, Text TV en natuurlijk ook op rtvpurmerend.nl.
4: En dan heb ik nog het weerbericht van Weer Online. Vandaag zijn er wolken, zonnige perioden en enkele buien. Het wordt vanmiddag nog behoorlijk warm, met temperaturen tussen de 18 en 26 graden. In de avond trekken enkele stevige buienexemplaren over met kans op hagel, onweer en windstoten. Het KNMI heeft vanaf vanmiddag code geel afgegeven voor bijna het hele land. Alleen op het Waddeneilanden geldt geen waarschuwing. Morgen komt op grote schaal regen voor. Na het weekend wordt het een stuk minder warm. Woensdag en donderdag is het zelfs fris.
5: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het staat vast op de afsluitdijk A7 Heerenveen-Horen. In beide richtingen is je vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Boney M hoorde je met een megamix hier. Ja, Björn die vroeg er daarnet even om. En nou...
1: nou, de correctie, mooi niet.
0: En dan is het zo simpel van... Ja, u vraagt en wij draaien. En nou, wat ook kan draaien... Dat is deze attractie in de Efteling, hè?
2: Ja.
0: Ja, heerlijk. Want er is het nieuws uit de Efteling, toch?
2: Ja, er is bij de Kaats weer veel nieuws. Afgelopen vrijdag heeft de Efteling namelijk een nieuwe attractie geopend. Deze nieuwe vrije valattractie heet de Hoogmoed. En het ligt in het gebied rond Baron 1898. En het richt zich vooral op jongere bezoekers vanaf 90 centimeter. Deze feestelijke opening kreeg extra aandacht door Fena Ramos. Zij heeft de Hoogmoed geopend en zong voor het eerst het liedje van de Efteling Niemand krijgt ons klein. Dit lied gaat over moed, lef en jezelf durven zijn. En de Efteling heeft het speciaal laten produceren voor de opening van de Hoogmoed. De nieuwe attractie sluit ook nog eens aan op het verhaal van de al bestaande Baron. En in dat verhaal wil Baron Gustave Hoogmoed zoveel mogelijk goud delven in de mijnen. En voor de nieuwe attractie kruipen bezoekers dus in de rol van schoorsteenvegers van de Baron. De attractie bestaat uit een goudsmelterij met een schoorsteen van 14,5 meter hoog. En 3 vrije valtorens van ieder 12 meter hoog. En per toren passen er 10 personen in. En daardoor nemen per rit maximaal 30 bezoekers plaats. Nou, als je het aan mij vraagt, ik vind het verschrikkelijk. Ik durf het ook niet. Ik zou het niet doen. Zie ik jullie hier binnenkort in?
0: Nee, maar goed, voor jou maakt het ook niet uit. Want jij bent ook helemaal nog geen 90 centimeter.
2: Nog geen?
0: Nou,
3: ja, dit was een grapje.
0: Ja. Ik dacht, ik probeer het gewoon, maar goed, hè, ik kwam weer niet aan. Nee, maar goed. Ik denk dat ik er zelf niet zo heel snel in zou gaan. Ondanks dat ik wel denk dat ik hier eerder in ga dan in de Baron.
2: Ja, ik vind allebei voor mij echt helemaal niks.
0: Nee?
2: Nee, ik vind het doodeng.
0: Maar ben je, ga je sowieso nooit in achtbanen?
2: Nou ja, ik heb sowieso een beetje niet hoogtevrees, maar ik kan heel slecht tegen achtbanen. En de laatste attractie waar ik in was geweest was 2 jaar geleden, denk ik. Of 4 jaar geleden. En toen was ik in de Max en Moritz gegaan bij de Efteling. Nou, dat is een kinderattractie, maar dat vond ik al eng.
0: Oh, die is wel leuk, ja. Ja, mijn persoonlijke favorietje is toch Joris en de Draak. Björn, heb jij nog...
1: Ik denk ook Joris en de Draak. Dat is de houten achtbaan, hè?
0: Ja.
1: Ja, die is wel heel vet. Ja.
0: En Wesley, ben jij wel eens in de Efteling geweest?
3: Ja, een jaar of 20 geleden. 21 jaar geleden.
2: Dat was een tijdje terug.
3: Ja, toen ben ik een keer geweest.
0: Hadden ze toen de Joris en de Draak... Nee, toen stond die vorige houten achtbaan
3: Nee, toen hebben ze nog geen Joris en de Draak gehad.
0: Nee, want die opende uit mijn hoofd in 2010.
3: Ja, en de Vliegende Hollander was er toen wel al.
1: Toen had je de bobslee nog.
0: Ja.
2: Oh, ja. Die is nu weg.
0: Ja, daar staat Max en Moritz nu.
2: Klopt.
3: Kijk.
0: Die jij eng vond.

0: Gwen Stefani hoor je op RTV Purmerend. Ja, heerlijk nummertje als je het mij vraagt. Oh, wacht, deze moet ik volgens mij niet hebben. Nee, ik moet deze hebben. Kijk, dat is beter. Want het was een lekker nummer, dus ik dacht ik zet hem in de lijst. En er is nog nieuws over een jas, toch Björn?
1: Ja, dat klopt. Want op een veiling is het leren jasje dat George Michael droeg in de videoclip van zijn nummer Faith uit 1987 alweer, geveild voor een bedrag van maar liefst £176.000. Dat is omgerekend €204.000. Michael droeg het zwarte leren jasje van het Britse modehuis La Rocca ook tijdens de eerste optredens van zijn Faith-tournee in 1988. Het is een van de vele muzikale memorabele die bij het veilinghuis Propstore onder de hamer gingen. Dat wordt vermeld.
0: Ja. Zou je dat jasje nou willen?
1: Nou, nee. Maar ik heb ook niet €204.000 in mijn portemonnee liggen.
0: Zou het wel jouw maat zijn, denk je?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee? Stel je voor dat de jas was wel in jouw maat geweest. En hij was ooit van George Michael geweest. En je zou dus €204.000 hebben.
1: Zou ik het nog niet kopen?
0: Nee, niet. Nee. Een van jullie misschien?
2: Ik vind het wel een leuk jasje.
3: Jawel.
0: Ja, jullie zouden wel willen?
3: Ja, ja.
0: Nou, zorg dat je €205.000 hebt de volgende keer. En dan wie weet, hè? Ja. Je kan niet raden. Nu hebben we in ieder geval weer muziek bij RTV Purmerend. Je hoort Dire Straits, Walk of Life. En nog iets minder dan een kwartiertje zijn wij nog bij jou. Maar wees niet getreurd. We blijven natuurlijk de hele dag bij je met lekkere muziek. En vanavond ook weer een uitzending van Permission met Niels Tielen, Levi Smit en Twan. Twan van Pelt uit mijn hoofd, dat is zijn achternaam. Voor nu eerst dus Dire Straits op RTV Purmerend.

0: Ilse de Lange en Waylon, hè? De Common Linnet, die gingen voor... Uit mijn hoofd, was het 2014, Björn?
1: Ja.
0: Ja, die deden in 2014 mee aan het Eurovisie Songfestival namens Nederland. Ja, dit jaar gaat er natuurlijk niemand mee, maar wij hebben wel in de planning liggen om daar weer iets mee te gaan doen, hè Björn?
1: Ja, zeker. Want al doet Nederland niet mee, de Songfestival Classic hits of winnaars, die blijven natuurlijk tijdloos. En wij gaan samen een mooie uitzending maken op de finale dag.
0: Ja, zeker.
1: Een radio-uitzending. En dan laten we zowel de Nederlandse hits als ook de internationale hits horen. Dus we zijn volop bezig.
0: We zijn druk bezig met de voorbereidingen.
2: Ja. Ja. Dat is een heel mooi bruggetje om even op aan te haken. Want aanstaande maandag hebben we natuurlijk 4 mei hebben we de dodenherdenking. En ook bij RTV Purmerend doen we daar het een en ander aan. We hebben Mike Drost als verslaggever. We hebben tal van cameramensen. Van alles en nog wat hebben we paraat. En we hebben mijzelf als commentator van de dodenherdenking. En we zijn onder andere bij de dodenherdenking op de Kaasmarkt. En we gaan volgen naar het monument aan de Jaagweg. Dus dat is allemaal bij RTV Purmerend te volgen vanaf een uurtje of 7.
0: Ja, okay. Nou, misschien dat ik wel even ga inhaken bij jullie. Ik ben namelijk wel heel erg benieuwd. Dan, wat hadden we vandaag in de uitzending, Björn?
1: Nou ja, we hadden een hele leuke uitzending met gasten. Onder andere Louis Boersma heeft verteld over de rondleidingen die hij geeft in de Heemtuin, de Dwarsschouw. Marieke Zwart van Hospice in Vrijheid vertelde over de activiteiten. Zij bestaan 12,5 jaar al, het Hospice. Sander van der Bos met de laatste activiteiten voor de zomerstop bij Onder de Linden in de Beemster. En we hadden de sport... Het laatste sportnieuws met Milton Pus, de Mupdate en de cultuuragenda.
0: Ja, zeker. We hadden echt een hele volle show. En dat betekent dat voor ons nu het weekend wel gewoon echt gaat beginnen. Wat staat er bij jullie nog op de planning?
2: Ja, ik ga zo aan de stamboom. Ik ben al jaren, al 14, 15 jaar bezig met een stamboom van mijn familie. Daar ga ik vanmiddag en vanavond ook weer mee aan de gang.
0: Ja, ik veel succes daarmee, Charlie. Wat staat er voor jou op de planning?
3: Nou ja, voor mij is het weekend nog niet helemaal begonnen. Ik moet eerst nog even werken, maar daarna dan heb ik de avond en zondag nog helemaal voor mezelf.
0: Ja, zeker. En Björn?
1: Sportschool, boodschappen doen nog, krijgt mensen te eten en de finale van Wie is de Mol kijken natuurlijk.
0: Oh ja, zeker. Dat is ook zeker heel belangrijk. En nou, wat ook belangrijk is, dat is goede muziek. Ja, je hoort het begin al even op de achtergrond, hè. Krakende deur, ja, voetstappen die lopen.
2: Ik hoor iemand, hoor je?
0: Ja, wacht. Een soort luisterspel.
2: Ik krijg een beetje een rilling op mijn rug, hoor, nu.
0: Ja, inderdaad. Ja, een beetje alsof ik een soort film aan het kijken ben in de bioscoop, hè?
2: Ja.
0: Ja, het is Thriller van Michael Jackson natuurlijk, wat je op de achtergrond hoort. Dit was de zaterdagochtend uitzending nummer 95 alweer. Ja, ik heb even teruglopen tellen met de weken dat we er niet waren, maar het was nummer 95. Wij werken dus ook door naar uitzending nummer 100. Ja, en ik moet zeggen dat ik er zelf wel zin in heb. Dit was in ieder geval de uitzending van zaterdag 2 mei 2026. Ik wens jullie nog een heel fijn weekend verder. En geniet nog even van deze heerlijke plaat van Michael Jackson.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software. Vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
2: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 12 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

in de media? Meld je dan nu aan bij RTV Purmerend. Radio DJ, TV-presentatie, camera, editen, regie, schakel of geluidstechniek, nieuws schrijven, reportages maken, productie. Alles kan bij RTV Purmerend. Kom bij de lokale media en meld je vandaag nog aan

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software, vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemiddag, dit is RTV Purmerend met het nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

RTV Purmerend breekt het lokale nieuws en de evenementenagenda 24/7 bij je thuis. Heb je zelf nieuws te melden? Wil je iets onder de aandacht brengen? Mail onze redactie via redactie@rtvpurmerend.nl.

op RTV Purmerend. Vanaf 7 uur kijk en luister je naar Raadszaken. Het programma waarbij je wordt bijgepraat over het Purmerendse politieke landschap. Met duiding en verdieping over actuele onderwerpen. En vanaf 7:50 live de politieke voorbeschouwing vanuit het stadhuis. Met aansluitend de commissie- en raadsvergaderingen vanuit de raadzaal. Zie lokale ontwikkelingen in de stadse politiek. Inclusief live verslag van de debatten in de raadzaal en andere politieke gebeurtenissen. Vanaf 7 uur is de donderdagavond de politieke avond bij RTV Purmerend.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemiddag, dit is RTV Purmerend met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost zijn ze aan de weg bezig. Ook is daar een ongeluk gebeurd. Je vertraging is in 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software, vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
2: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het is druk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Het is ook druk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: RTV Purmerend.nl is dé plek waar alles wat Purmerend bezighoudt samenkomt. Voor het laatste nieuws uit Purmerend. Uitzending gemist, de programmering, toegang tot de radio- en tv-stream. Check onze website. RTV Purmerend.nl.

0: thuis. Via de tv, radio, sociale media en onze website. Heb je zelf nieuws te melden? Wil je iets onder aandacht brengen? Vraag je attentie voor jouw club of vereniging? Mail de redactie via redactie@rtvpurmerend.nl.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Vanwege een ongeluk staat er file op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam. Een klein half uur. De linkerrijstrook is er afgesloten. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat file tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23 kilometer.

Op RTV Purmerend zie je wat Purmerend bezighoudt. Kijk via de tv op KPN 1390, Ziggo 34 of via de livestream op rtvpurmerend.nl.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemiddag, dit is RTV Purmerend met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oostenburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Ochtendshow van RTV Purmerend Koffielokaal.
1: Met lekkere muziek.
0: Als je nu zit, ga lekker even dansen.
1: En het laatste nieuws uit Purmerend.
0: Gaat het, meneer?
1: Koffielokaal.
0: Het gaat voorlopig nog wel even duren.
1: Iedere woensdagochtend van 9 tot 12.
0: 9 minuten over 9. Ik moet nog steeds een beetje wennen aan dat we zo bij tijd aangaan.
1: Station Verwij en Linutia Burghoorn.
0: Wat is er? Wat is er nou?
1: Koffielokaal.
2: Je moet afronden.
0: Moet ik afronden?
1: Op RTV Purmerend.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is dicht bij de Wijkertunnel. Dat komt door werkzaamheden. De vertraging in de file vanaf knooppunt Rottepolderplein is een half uur. En al het verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel over de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software, vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemiddag, dit is RTV Purmerend met het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Kijk ook via de socials naar RTV Purmerend. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Purmerend. Like onze pagina, berichten of plaats een comment en discussieer mee. Blijf in contact met Purmerenders. RTV Purmerend is te vinden op Facebook, Instagram, TikTok en X. RTV Purmerend op de socials. Word lid en volg ons.

op RTV Purmerend hoor en zie je wat Purmerend bezighoudt. Luister in de auto op 104.9 FM of DAB+. RTV.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

RTV Purmerend hoor je de hits van vandaag die er morgen nog steeds toe doen. Met lokaal nieuws, informatie, uittips en diverse gepresenteerde programma's. Op RTV Purmerend hoor en zie je wat Purmerend bezighoudt. Luister RTV Purmerend via de antenne, in de auto, op 104.9 FM of DAB+. Kijk via de tv op KPN 1390, Ziggo 34 of via de livestream op rtvpurmerend.nl.

0: ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software, vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal.
0: RTV Purmerend. Dan weet je dat je
3: thuis bent. Purmission.
0: Thomas, Niels en Levi.
4: Geef je dan een beetje meer. RTV Purmerend.
5: Ladies and gentlemen.

0: waar de ladies zijn van Russo en Matty.
1: Of jullie gaat chillen met je vrienden, gaat stappen of lekker op de bank blijft hangen. Dit is Permission.
0: Ja, je hoort het goed. Het is inderdaad weer zaterdagavond. Het is weer tijd voor Permission. Een hele goede avond, jullie mensen thuis. En ook aan mijn collega rechts van mij, dat is Twan. Ook voor jou een hele goede avond.
2: Hele goede avond, Niels.
0: Hoe gaat het?
2: Ja, gaat perfect. Het is lekker weer. Er is radio, ja. Dus...
0: Nou, het is lekker weer en daarom zitten wij hier op een afgedankt zoldertje. Yay! Nee, we gaan er weer 3 uur volop tegenaan.
2: Yes.
0: We gaan dat met z'n tweeën doen. Onze collega Levi Smit is er niet.
2: Ja.
0: Helaas, die zei, nou ja, helaas.
2: Hij zit in Spanje.
0: Hij zit in Spanje. Ik denk niet dat Levi nu denkt, ah, jammer joh, was ik daar maar geweest. Toch zijn we nog wel met z'n drieën, want gelukkig hebben we vandaag weer in de regie Martijn.
2: Yes.
0: Nou, en met dat wondertrio gaan we het doen. En wat gaan we vandaag allemaal doen?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk straks als eerst Levi's uitagenda, waar wij deze week iets anders gaan aanpakken als normaal. Dan hebben we natuurlijk in het rubriekenuurtje de game tips, de sportupdate en het filmnieuws. Hebben we hopelijk nog een quiz later vanavond. En Martijn heeft ook nog wat spannends te vertellen vandaag.
0: Ja, klopt. Dus blijf vooral luisteren. Genoeg leuke dingen en ook genoeg leuke muziek. Jullie voor klaarstaan alleen met jou van Is Berendsen en Emma Eesters.

0: Ja, Jan Smit en Marco Schuitmaker, van goed tot permanent. Dat is waar wij vandaag dan ook zijn, maar waar onze collega Levi Smit niet is.
1: Nee, die zit ook niet in Goes, denk ik.
0: Nee, ook niet. Die zit er ook niet ergens tussen.
1: Zit in Valencia.
0: Valencia?
1: Valencia.
0: Oh, jij zou zo in Spanje kunnen wonen.
1: Dankjewel. Gracias.
0: Nee, die zit daar. Normaal gesproken doet hij natuurlijk de uitagenda.
1: Ja. Die gaat hij ook niet doen vanuit Spanje.
0: Nee, gaat hem niet lukken, denk ik.
1: Hij heeft wel iets anders met uit. Eigenlijk.
0: Ja, want Levi is natuurlijk onze, nou ja, zoals wij zelf altijd zeggen.
1: Sidekick. onze uitganger.
0: Ja, voor de mensen die ook 18 zijn, onze zuiplab. Die altijd eigenlijk na permission dan nog tegen ons zegt, zullen we nog even naar de koemarkt? Zullen we nog even hierheen? Gaan we nog even naar de kroeg?
1: Maar zoals mensen misschien wel weten eigenlijk, was vorige week natuurlijk Koningsdag.
0: Ja,
1: gezellig. En toen was Levi dus zondag. Nee, wanneer was het?
0: Koningsnacht in ieder geval.
1: Koningsdag.
0: Ja, zondag was dat.
1: Zondag op maandag. Is Levi helemaal losgegaan natuurlijk. En toen hadden ze gevraagd of Levi maandagochtend vroeg
0: in de show,
1: in de ochtendshow wou
0: bellen met Lenucha.
1: Om te kijken hoe brak hij was.
0: Nou, dat was hij aardig en dat ging een beetje zo.
1: Als het... Je moet het geluid aanzetten.
0: Ja, je hebt nog helemaal niet gezegd waarop die zat, meneer. Nou, dan komen we daar zo op terug. Want ik heb het geluidje toch helemaal niet openstaan.
1: Ah, lekker voorbereid.
0: Dan komen we zo op terug. Nou, dan doen we eerst nog even een liedje. Dan gaan we daarna kijken naar hoe Levi uitging.

0: Ja, tweede poging gaan we doen. Je hoorde net Slaap Lekker van Digidex nog even op de achtergrond. Terwijl wij druk aan het puzzelen zijn. Ja, dus voor ons ook een van de eerste keren bij Permission dat we echt instartjes doen. Dus het was even puzzelen. Maar als het goed is, lukt het nu wel. Dus we gaan nu echt kijken naar onze zuiplap Levi aan de telefoon. In de ochtendshow op Koningsdag.
1: Je bent waarschijnlijk, net als ik, gisteravond braaf rond een uur of 11, 11:30. Laten we schrik doen, naar bed gegaan. Maar ja, ik ben toch wel benieuwd wat er allemaal op Koningsnacht gebeurd is. Aan de telefoon, Levi, die heeft op de Koemarkt gefeest. Levi, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Oh. Moet ik nog vragen hoe het geweest is?
2: Nou ja, het was gezellig inderdaad.
1: Was het gezellig? En wat was er? Waar heb je naar gekeken naar de optredens of waar ben je geweest?
2: Zeker. Ik heb eigenlijk de hele avond op de Koemarkt gestaan. Dus ja, ik heb er een heel groot feest van gemaakt. Heel dicht bij het podium, zeg maar.
1: Oh, goed zo. Mooie optredens?
2: Ja, nou ja, ze maakten er allemaal een feestje van. En iedereen ging natuurlijk los bij de bekendste nummers. Dus dat was. Heel leuk.
1: Oké. Hoe ziet dat losgaan er dan uit?
2: Gek doen. Dat soort dingen.
1: Je viel net even weg bij het belangrijkste woordje. Hoe ziet het losgaan eruit?
2: Springen, dansen en gek doen.
1: Nou, wat heerlijk. Tot hoe lang duurde dat grapje gisteravond?
2: Tot 1 uur waren de optredens en toen liep het langzaam weg, zeg maar.
1: Oké. Hoe was de sfeer?
2: Ja, de sfeer was voornamelijk was het gezellig en rustig en zoals het hoort eigenlijk, zeg maar.
1: Nou, precies. Hoe laat lag je in je mandje eigenlijk?
2: Ik denk 3:15.
1: Oh, jeetje. Hey, de temperaturen lagen rond het vriespunt vannacht. Had je daar nog last van?
2: Nou, maar dat einde was toch wel fris, moet ik zeggen, ja.
1: Oké. Maar goed, even lekker dansen en springen, dan valt het wel mee. Wat zijn de plannen de rest van de dag vandaag? Blijf je nog even in je bed? Of,
2: Ik blijf voorlopig nog in bed. En als het goed is, ga ik vanmiddag nog naar Amsterdam. Dus dan kunnen we weer.
1: dan ga je gewoon weer door.
2: Precies.
1: Nou, pak lekker nog een paar uurtjes. Hele gezellige Koningsdag in Amsterdam. Heel veel plezier, Levi. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen.
2: Geen probleem.
0: Ja, je hoort het, Levi Smit is aan de telefoon.
3: Ja. Die was brak.
0: Ah, er is niks aan geloven. Zuipen ken je dus echt.
3: Ja, ik kan het dus wel echt.
0: Zo, die was echt helemaal.
3: Maar dit was om 9:15 ochtends.
0: Ja.
3: En als hij om 3:15 pas in zijn mandje lag, heeft hij 6 uurtjes geslapen.
0: Nou, kan ik natuurlijk wel uit ervaring vertellen dat als je wat op hebt, slaap je in ieder geval wel snel. Dus het is niet dat hij daar waarschijnlijk nog heel lang wakker heeft gelegen.
3: Ja, 6 uurtjes slapen en dan.
0: Hij heeft me een keer niet gebeld. Ik heb ook nog allemaal hier lopen. Oh, normaal gesproken krijg ik dan de volgende telefoontje.
3: Niels, het is weer helemaal misgegaan, man. Er staat weer een emmer naast mijn bed en ik heb midden in mijn slaap die emmer ineens omgegooid.
0: Heb ik wel eens een telefoontje
3: gekregen. Ja, dat klopt. En toen zat ik de volgende dag in zijn kamer te gamen en dan lag er een papiertje. En dan zei ik, hey, deze is nat. Hij zei, oh, dat is geen water, dat is kots. Ik zei, oké, lekker, Levi. Maar goed, we hebben Levi er wel genoeg slecht gezet, denk ik. Sorry,
0: ja, daarom.
3: Maar hij zit wel te kijken, ja, hè? Hij zit te kijken.
0: Sorry. Ja, dat is heerlijk. Daarom zetten we hem nu voor lul. Dan hoef je dat de komende 2 uur niet te doen.
3: Ja, is goed.
0: Nou ja, goed, we gaan over naar nummertjes. We hadden net Slaap Lekker van Digidex. Nu heb ik Slaap van de Opposites.

0: zoals ik net zei, de opposites met slaap. Daarvoor dus de slaap lekker van Diggy Dex. Mocht je nu nog niet in slaap zijn gevallen, nou ja, dan vind ik dat heel knap. Na twee slaapnummers eigenlijk bij Permission.
1: Het is wel pas 7:30, hè?
0: Ja, dat is ook wel weer zo. Het is natuurlijk ook nog best vroeg.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Zo, hoe... En in Spanje is het natuurlijk ook deze tijd. Ja, ik ben gewend. Nee, kijk, oké, laat me dit uitleggen.
1: Nou komt het.
0: Nou, ik ben 2 keer in mijn leven naar Spanje geweest. Waarvan 1 keer dit jaar nog. En 1 keer 2-3 jaar terug.
1: Ah, dan ben je altijd naar de Canarische eilanden. En daar is wel tijdverschil. Ah.
0: Dus ik ben gewoon, in mijn hoofd zit nu, Spanje is tijdverschil. Maar het hele vasteland van Spanje
1: het zijn
0: is
1: ook alleen
0: Amsterdamse tijd.
1: Want Mallorca en zo is ook geen tijdverschil. Er zijn nog alleen de Canarische eilanden.
0: Maar ik ben ook alleen op Gran Canaria geweest 2 keer. Ja, dus vandaar maar
1: Portugal is dan weer wel het tijdsverschil, hè?
0: Oh, dat...
1: Nou. Dus dat zit er dichtbij.
0: Oké, nou in ieder geval...
1: Levi zit gewoon ook nu om 7:45 bedoel ik.
0: Ja, precies. Gewoon. Nou ja, hartstikke leuk dat hij kijkt. Hij kijkt alleen waarschijnlijk nog wel een half uurtje. Want, iets langer. Want daarna speelt Ajax. Ja. Ik ken Levi een beetje. Maar... Ja. Mocht jij nu wel luisteren en niet Levi eten, we bellen hem strakjes nog.
1: Ja,
0: dus dat is zeker leuk. Blijf even hangen. En natuurlijk gaan we dan wel vragen naar zijn voorspelling, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar goed, het is nu tijd, want ik zit nog steeds echt op. Maar eigenlijk mag ik weer lekker achterover hangen. Ja, Twan ligt al inderdaad.
1: Dat hoorde je net al aan mijn...
0: Aan me? Ah ja, aan zijn microfoon.
1: Ah ja, nu hoor je die.
0: Hij is nog steeds stuk. Maar het is tijd voor de Permission Pitstop.
1: Ja.
0: Het moment waar we even de muziek wat zacht zetten, achterover gaan hangen. Even tot rust kunnen komen. En kunnen kijken wat onze afgelopen week teweeg heeft gebracht. Ja. Ik hoorde dat jij wel iets heel leuks hebt gedaan deze week.
1: Ik ben afgelopen week... maandagochtend vroeg.
0: Zomaar toen Levi aan de telefoon kwam?
1: Toen Levi aan de telefoon was, zat ik in de auto. Okay. Onderweg naar België.
0: België. Oké, ja.
1: Ja, ik heb een weekje België gehad. En dat was, het was heel lekker weer. We zaten met 9 waren we.
0: Was het lekker?
1: Het was heel lekker. Het was lekker weertje. Oh, dat is Surinaams meer. Maar ja. Het was het lekker weer. Het was ook 28 graden gisteren. En gisteren was ik naar Walibi België.
0: Oké.
1: Dus dat was in de wachtrij vrij warm. Eigenlijk.
0: Ja, dat geloof ik wel, ja.
1: Maar goed, het was heel leuk. Heel stoere achtbanen, hoge achtbanen. Allemaal in geweest. Dus,
0: ben je in Walibi Nederland ook wel eens geweest?
1: Ja, met school 1 keertje. En... echt vlak na corona, volgens mij nog met mijn ouders.
0: Oké.
1: Maar toen zat ik nog in de tijd dat ik niks durfde. En nu wel.
0: Ja, precies. En nou, dan is wel de vraag... Want je bent dus nog nooit eigenlijk in achtbanen geweest, zeg je. In Walibi Nederland.
1: In Walibi Nederland ben ik met school toen ben ik in die houten achtbaan geweest.
0: Oh ja, die heb ik ook gehad. Ja.
1: Dat vond ik zo ongelooflijk eng.
0: Oh, ik heb daar zo'n leuk verhaal over.
1: Nou ja, ik zat toen helemaal voorin. Eerste achtbaan ooit. Nee. Helemaal voorin.
0: Maar die gaat ook over de kop, toch?
1: Nee, de houten achtbaan gaat nooit over de kop. Maar, zeg maar dan kom je omhoog en dan normaal ga je dan gewoon naar beneden, weet je wel? Dan word je omhoog getuigen, zo tak. En dan ga je naar beneden. En deze ging niet normaal naar beneden, ze ging strak naar beneden.
0: Een beetje de baron eigenlijk.
1: Ja, alleen dat nu wel vloeiend en niet stilhangend. Dus ik ging in 1 keer recht naar beneden en toen ben ik de rest van de dag nergens meer ingegaan. Nooit meer achtbaan gedurfd. Maar toen daarna ging ik nog een keer naar Disneyland Parijs. En vanaf toen durf ik eigenlijk in alle achtbanen. Het enige wat ik echt vind aan achtbanen is hoe hoog het is.
0: Ja, precies.
1: Gisteren was ik in eentje. Die was 50 meter hoog. En die maakte daarna 3 loopings en weet ik veel wat hij daarna allemaal deed. En het enige wat ik eng vond was die 50 meter.
0: Ja, precies.
1: Dat omhoog getakel. En daarna, toen we naar beneden gingen, toen dacht ik van oké, nu wordt het leuk.
0: Ja, precies. Nee, ik heb 1 keer gehad in Walibi. Toen zat ik ook met school. Toen zat ik bij Leven van de Klas. En toen... waren we met, op een gegeven moment een clubje, want ik durf je in de achtbaan, maar eigenlijk bijna niemand durft het, Levi ook niet, by the way. Durft het volgens mij nog steeds niet.
1: We zetten maar, hem echt heel slecht deze aflevering.
0: Nee, maar ik weet gewoon, bij Levi weet ik gewoon dat zo is. Maar ik had toen dus dat clubje van 2 meiden, die durft het allebei ook. Ik en nog een jongen, maar die was nog nooit over de kop gegaan. En wij stonden in die wachtrij en hij zegt tegen mij...
1: Voor welke?
0: Ik dacht dat het een houten was, maar die ging wel over de kop. Dat weet ik zeker, want dit zou zijn
1: houten
0: eerste keer zijn
1: over de
0: kop.
1: Over de kop.
0: Nou, dus dan zal het niet zo zijn. Maar in ieder geval, we stonden een achtbaan waar die over de kop ging. Ja. Maar dat was zijn allereerste keer. Nou, hij werd echt meegesleurd door die meiden. En hij komt zo naast mij staan en hij zegt... Niels, echt niet gay bedoeld, maar mag ik straks wel je hand vasthouden? Dat vind ik ook knijp. En er staat zo'n foto waarin hij zo zit. En hij is in mijn hand knijpt met zijn ogen dicht.
1: Echt? Dat is mooi.
0: Oh, ik vond het zo mooi.
1: Ja, maar... Dus, ja. Vind ik ook wel een beetje zielig of zo.
0: Ja, nee, het was ook gewoon, het was helemaal prima.
1: Als je het eng vindt, dan is het zo, toch?
0: Nou goed, straks kunnen we vast nog wel verder praten over achtbanen. Maar
1: met
0: nu eerst
1: misschien.
0: Even dit.

0: Dit is het RTV Permanent Weeknieuws. Mijn naam is Niels Thiele. Het Openbaar Ministerie eist 140 uur taakstraf tegen een Purmerendse sportbegeleider. De 35-jarige man zou ongepast contact hebben gehad met een 12-jarig meisje van de buitenschoolse opvang waar hij werkte. De twee zouden veel contact hebben gehad via telefoon en berichten. Volgens het meisje heeft hij haar gezoend, maar daarvoor is geen bewijs gevonden. De rechter doet aankomende week uitspraak. Het Dijklander ziekenhuis voert opnieuw betaald parkeren in. De slagbomen waren 2 jaar buiten gebruikt door een storing. Volgens het ziekenhuis zorgde dat voor veel drukte op het parkeerterrein. De nieuwe installatie werkt vanaf woensdag 6 mei. De eerste 30 minuten blijven gratis. Daarna geldt een tarief dat oploopt tot maximaal €7,50 per dag. Permanent is per direct uit de gezamenlijke inkoop van WMO-zorg gestapt. De afgelopen jaren sprak de gemeente al meerdere keren over de oplopende kosten voor onder andere scootmobielen en traplieten. De plannen voor een regionale aanbesteding bleek volgens Purmerend nog ingewikkelder en duurder dan gedacht. De gestopte inkoop verandert voorlopig niets voor inwoners. En tot zover het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Meer nieuws op onze socials, TekstTV en rtvpurmerend.nl.
1: Heb ik nog het weer voor je. In de loop van de avond trekken enkele buien exemplaren over met kans op hagel, onweer en windstoten. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen komt het op grote schaal tot regen en loopt de temperatuur op naar van 18 tot 23 graden. Na het weekend wordt het een stuk minder warm.
2: Permission. Thomas, Niels en Levi.

0: ben ik. Ja, ruggengraat van Snelle en Kraantje Papi hoor je bij Permission. En inmiddels hebben wij contact opgelegd met Spanje. En ergens daar in dat prachtige zuiden, waar het waarschijnlijk nu heel warm is. Aan de lijn, als het goed is, Levi Smit. Levi, ben je daar?
1: Ja, zeker.
2: Hey, Smitje!
0: Ben je nog zo brak als we je net hoorden?
1: Nee hoor, ik ben prima nu.
0: Oh, kijk, gelukkig.
2: Die foto!
0: Ja, als het goed is kun je ook zien achter ons in de studio. Zien we ook een foto van een beetje hoe jij erbij loopt gemiddelde dag. Ja. Ik zie in ieder geval een heel mooi shirtje.
1: Dat is mooi, hè?
2: Was je naar de wedstrijd?
1: Wat zeg je?
2: Was je naar de wedstrijd?
1: Nee, dat niet.
2: Ah, jammer.
0: Nee, hey, maar dat shirtje, staat er een naam achterop?
1: Ja, zeker.
2: Ah, vertel.
1: De Danjuma, met de nummer 7.
0: Oké. Voor de mensen die geen beeld hebben en dus luisteren via de 104.9 FM. We hebben hier achter ons nu een foto staan van Levi in een Valencia shirtje. Het plaatsje waar hij zit in Spanje. En erop heeft hij dus ook een shirtje aan van Valencia op die foto.
2: En een petje.
0: En een natuurlijke petje, niet te vergeten.
1: En een petje, zeker.
0: Want hij kan natuurlijk niet tegen die lelijke haarlijn.
1: Hey, wat gaan we doen, Niels?
2: Leef?
1: Ja?
2: Waarom zijn je benen zo bruin en je armen zo wit?
0: Goeie.
1: Dat komt misschien door de foto, maar als ik zo kijk, dan zit er niet over het verschil tussen.
0: Oké.
2: Nou,
0: maar hoe is het in Spanje?
1: Ja, het is hier heerlijk. Het is nu 20 graden ongeveer. Dus heerlijk.
2: Ja. En wanneer kom je thuis?
1: Ik vlieg morgenavond laat vlieg ik weer terug. Dus dan ergens nachts ben ik thuis.
0: Doe maar luxe.
2: Zo.
0: Gaat dit toch nog een hele dag, die gozer? Moet je maandag weer naar school?
1: Ja.
0: Dat
1: wel.
2: Ga je ook naar school maandag?
1: Ja, wel alleen.
0: Ja, want wij zijn tegen spijbelen.
1: Nee, als middags moet ik naar school.
2: Oh, je begint pas om 2:30.
1: Ja.
0: Levi, strakjes. Hè, is natuurlijk, jij bent natuurlijk in principe ook van het sportnieuws.
1: Ja,
0: nou zit jij nu nog te kijken. Maar straks om 8:00 kijk jij niet meer naar ons. Maar ik denk zomaar naar Ajax PSV.
1: Ja, klopt.
0: Wat gaat het worden?
1: Ik denk 3-2 Ajax.
0: Oké, mag ik ook mijn voorspelling geven?
1: Ja, doe maar.
0: Denk 0-6.
1: Jij denkt 0-6. Dan hou ik bij deze op.
2: Zal ik even een realistische voorspelling doen?
1: Ja, ja, ja.
2: 1-4.
0: Dat was leuk dat je nu had gezegd 0-7.
2: En dat zeg ik als hele trotse Ajax-ziet. Misschien scoren we nog eentje, maar als PSV gewoon gaat spelen hoe ze altijd spelen, dan wordt het maar niks.
1: Nou, ik weet
2: het
1: gewoon lekker
2: gaan
1: winnen, hoor.
2: Ja, laten we die spirit erin houden.
0: Precies, we gaan straks natuurlijk kijken en we houden je natuurlijk op de hoogte met ons sportnieuws. Want nu leven niet, dus moeten wij dat doen. Goed, Levi, we spreken jou later weer. En volgende week horen wij natuurlijk al jouw gekke verhalen weer live in de studio, als het goed is.
1: Zeker.
2: Later, Smit.
0: Later, jongen. Dan gaan we nu luisteren naar Zaza van Frenna.

0: Ja, 5-0-1 van Ronnie Flex en Bilal Wahib, hoor je bij Permission. Deze.
1: Welke uitdaging moeten Thomas Niels, Levi en Lizzie deze week aangaan in de challenge?
0: Ja, want daar is tijd voor. Tijd voor de challenge. Dus we gaan het horen. Master, geef ons een challenge.
1: This is the challenge.
0: Oh ja, die master ben ik zelf. Ik moet zelf natuurlijk zeggen wat de challenge is.
2: Ja, maar we hebben hem niet van jouzelf.
0: Nee, klopt. We laten
2: shout-out.
0: Even, we hebben dat een reddende engel, want eigenlijk hadden we even weer geen idee. We beginnen een beetje aan de raad te raken met challenges.
2: Ja, we, ja.
0: En weet je hoe dat komt? Omdat die mensen thuis ons nooit DM'en, Permission Live, met challenges. En wij weten het soms gewoon niet meer.
2: Nee.
0: Dan is even de creativiteit op.
2: Dus we geven nu de schuld aan de mensen thuis?
0: Ja. Okay. Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, eigenlijk wel.
2: Eigenlijk
0: DM ons nou.
2: Maar goed,
0: Permission Live.
2: Onze reddende engel.
0: De vader van Martijn, oftewel Martin, ook vrijwilliger bij HV Permanent.
2: Juist.
0: De reddende engel met de challenge. En wel een pittige challenge, moet
2: ja,
0: ik zelf zeggen.
2: Ja, want we moeten een verhaal vertellen aan
0: aan
2: jou en jij aan mij. Over onze afgelopen week. En dan mogen we niet de woorden ik, jij, hij en zij gebruiken.
0: Ja, eigenlijk alle aanspreekwoorden
2: alle
0: voor
2: persoons,
0: mensen. Ja, zoiets is het.
2: Persoonsaanduidingen.
0: Ja, kijk. Hey,
2: maar
0: ja.
2: Namen mogen wel. Namen
0: precies.
2: Mogen wel.
0: Wat een heel mooi namenriedeltje wordt dit.
2: En trouwens, mag wel, want anders wordt het wel heel onmogelijk.
0: Ja.
2: Maar we moeten dus onze afgelopen week even vertellen aan de ander. Zonder ik, jij, hij, heel in zij te gebruiken. En alle anderen, u, weet ik veel wat.
0: Weet je wat? Ik weet ook zeg maar, niet wat moeilijker is. Voor mij. Om zeg maar, die woorden te vermijden.
2: Of?
0: Of überhaupt te bedenken wat ik deze week heb gedaan.
2: Nou, ik kan wel vertellen wat ik afgelopen week heb gedaan.
0: Dat heb je al gedaan. Maar wie gaat beginnen?
2: Zal ik beginnen? Okay, dan kan jij nog even wat langer nadenken.
0: Dat is goed. Dan ga ik heel goed opletten okay, over de woorden.
2: Moeten we timen of moet ik gewoon...
0: Ja, volgens mij was het iets van, het moest uit gewoon lang zijn als jij gewoon...
2: Als ik gewoon een goed verhaal aan elkaar...
0: Vind ik ook, ja.
2: Hoeveel? 2-3 minuten.
0: 2-3 minuutjes, oké. Okay,
2: dan
0: ja.
2: zijn we om 10:00 niet klaar. Hè? 50 woorden. Nou, dat zijn dan wel een hele lange...
0: Mocht jij 2-3 minuutjes doen, is prima. Want dan heb ik nog even tijd. Want daarna zitten we al wel zo lang te praten.
2: Nee, ik doe
0: wel
2: die 50 woorden. Ik doe wel die 50 woorden.
0: Oké. En hoe ga ik meten dan?
2: Oké, zal ik beginnen?
0: Doe gewoon wat.
2: Oké. Twans week was heel leuk. Dat kan gewoon normaal gezegd worden. Op maandag ging Twan... Met zijn familie. Oh, dat is zijn, dat mag niet. Op maandag ging Twan met Twans familie Koningsdag vieren in Arnhem. En toen heeft Twan meegedaan aan een FIFA-toernooi. En Twan is derde geworden.
0: Zo!
2: Toen, op dinsdag, ging Twan met Twans broertje. Nee, Twan heeft geen broertje. Met Twans zusje, Twans moeder, Twans vader en de rest van Twans familie. Op vakantie naar België. En heeft Twan een hele leuke week gehad. En Twan heeft nu ondertussen al veel meer dan 50 woorden gezegd.
0: Oh ja, klopt.
2: En Twan heeft het wel gehaald.
0: Nou ja, op de zij na.
2: Ja, maar die herstelde Twan zelf al.
0: Ja, maar het hangt even vanaf hoe goed ik het doe, vind ik.
2: Oké. Okay. Nou, Niels, maar ga je gang.
0: Wacht even. Ik vond het wel heel mooi hoe jij begint. Ja, Twans broertje. Wacht, ik heb niet eens een broertje.
2: Twan heeft ook helemaal geen broertje.
0: Sorry.
2: Hè? Nee, ze mocht eigenlijk ook niet.
0: Ook heb ze.
2: Twans broertje. Zijn is. Zijn is
0: maar
2: afgekort
0: Twans,
2: voor zijn.
0: Twans broertje.
2: Mag wel.
0: Anders wordt het onderzoek. Twan broertje, dat klinkt niet. Dus, ik kreeg hier correctie trouwens van achter.
2: Hey, hallo, het broertje van Twan.
0: Ja, bro, als we zo moeten gaan nadenken, dan...
2: Dat kan dus wel.
0: Oké.
2: Okay. Nou, goed, Niels.
0: Niels had een hele saaie week. Niels heeft vooral op Koningsdag wel iets leuks gedaan. Niels heeft namelijk op de markt gestaan met een eigen kraampje. Daar verkocht Niels vooral schriften die Niels vroeger op de basisschool heeft gebruikt. Boekjes die... De papa en mama van Niels vroeger aan hem voorlazen.
2: Hem.
0: Mag dat ook niet? Daar
2: nee.
0: Is niks over gezegd, hè?
2: Die de papa en mama van Niels aan Niels voorlazen.
0: Ja, maar ik heb niet gehoord dat hem niet mocht van tevoren.
2: Oké, dan mag het.
0: En ik denk dat ik daar trouwens ook al 50 woorden had. Maar, en Niels heeft heel weinig verkocht totdat er een redding de engel kwam. Die op het laatste moment gewoon een gratis tas van Niels... en met alle spullen erin gratis heeft meegenomen.
2: Oké. Okay.
0: En verder heeft Niels deze week helemaal niks gedaan.
2: Leuk, Niels.
0: Ja, zeker. Ja, ik moet zeggen, op dan hem na. Nou, ik ga even achtervragen. Wat vindt onze jury van hem?
2: Wat vindt Martijn? Nee? En op dat ene foutje na dan?
0: Nee, als in als het mag dat, wel of het mag
2: als
0: niet.
2: Als we allebei dat ene foutje niet hadden gemaakt, was het dan wel goed?
0: Maar, ja, zeg maar, wie heeft dan gewonnen? Van wie was
2: welke heeft
0: was,
2: het beter
0: was sterker?
2: Gedaan?
0: Kom eens hierheen. Kom eens hier.
2: Welke was hier?
0: Want we horen je niet van
2: zet hem even aan.
0: Ja, dat doe ik al. Maar hij is nog niet. Je geef even een doorslag. Wie had een sterker verhaal? Wie had de minste fouten? Wie wint?
3: Ik denk toch wel Niels, omdat de Twans heel veel zijn. Dus ik denk persoonlijk toch wel Niels. Ja, maar
0: kijk.
2: Ik word zelfs nog even Levi genoemd.
0: Het was wel leuk geweest als hij had gezegd dat Levi had gewonnen.
2: Nou, Niels, gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel. Toch nog een challenge gewonnen. Nou, aangezien we zo vroeg eigenlijk al klaar zijn met de challenge. Misschien zo meteen nog dan een... Of een straf of een beloning, daar moeten we nog even naar kijken.
3: Ik ga even vragen.
0: Dat is goed. We zullen je wel een beetje blessen. Hoop ik. Eigenlijk hoop ik niet.
3: Ik ga mijn best doen.
0: Hoe hou ik dit vast van Bentham Lul?

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: RTV Purmerend. Dan weet je dat je thuis
3: bent. Permission.
0: Thomas, Niels en Leo.

0: Ja, hoe van Niels van MS Montreal hoor je bij Permission. Bij de start van het tweede uur. En meteen heb ik nieuws voor je, want ja, Levi zei net, we hebben hem gevraagd naar zijn verstelling voor Ajax.
1: Hoe zijn we hier nou weer beland?
0: Ja, hoe zijn we hier weer beland? Ajax PSV, Levi
1: 30 seconden onderweg.
0: En het is 0-1 voor PSV.
2: Jemig.
0: Ricardo Pepi.
2: Het is echt niet normaal.
0: Dus nou, we houden het in de gaten voor jullie. En we blijven kijken, want misschien wordt het nu al wel weer 0-2. Je weet het niet.
2: Maar even voor leuk nieuws. Voor de mensen waar mensen echt voor luisteren. Het is het rubriekjesuur.
0: Ja! En daar zijn we heel blij mee. Levi, heb jij je rubriekje goed voorbereid? Oh, het zou leuk zijn als ik nu een geluidje had van een effectje had van
2: nee,
0: krekelgeluidjes. Ja, nee, denk ik niet.
2: Nee, denk ik niet.
0: Want ik heb nog niet.
2: Ik heb namelijk Levi's sportnieuws voorbereid.
0: Oeh, dus jij gaat het deze keer doen?
2: Ik ga het zeggen. Ja, dit komt helemaal goed, joh.
0: Oeh, nou dan ben ik.
2: Nou, dan kan
0: heel
2: ik hier
0: benieuwd.
2: Trouwens in mijn nieuws kan ik alweer aanpassen dat het nu 0-1 staat.
0: Ja. Nou, pas jij dat eens aan.
2: 1.
0: En dan
2: leuk.
0: Komen we daar straks mee terug. Je hebt het filmnieuws ook. Heb je daar een tipje van de sluier?
2: Het filmnieuws? Ja.
0: Ga
2: ik opzoeken. Ja, nee, rustig. Er is de film Narnia. Daar, die zou op Netflix uitkomen ergens dit jaar, maar er zijn problemen mee.
0: Oeh, oké. Voor de Narnia-fans niet zo goed nieuws, dus ben je daar nou fan van, blijf dan vooral luisteren.
2: Ik zie nu trouwens staan, na 33 seconden werd gescoord dat het de snelste doelpunt ooit is in Ajax-PSV. Of PSV-Ajax.
0: Oké, dat is een leuke statistiek.
2: Leuke statistiek voor Pepi.
0: Dan gaan we nu luisteren naar Despacito van Louis Fonsi.

0: 24K Magic van Bruno Mars hoor je bij Permission. Het is tijd voor de game tips.
1: Hier als je nou even je microfoonarm even je andere kant op doet, dan kunnen de mensen thuis je hoofd zien. Dat zei Martijn net.
0: Ja, en dan zien ze... Oh ja,
1: en nu maar, zien ze jou
0: maar dan zien ze op dit beeld zien ze dat niet. Dan zien ze op dit beeld maar achter een microfoon.
1: Nee, maar als ze, nu sta jij als het goed is ingezoomd op tv, denk ik. Dat ja, jij staat nu ingezoomd op tv.
0: Oh ja, dus zie nu, wij zien zeg maar hier links een tv-scherm staan voor de mensen die het niet
1: met
0: weten.
1: Met 10 verschillende beelden.
0: Met allemaal camera's. Ja. Maar ik zie dus niet welke er in beeld is. Maar blijkbaar ben ik dat. Nou, oké. Okay. In ieder geval, het is de tijd voor de game tips. Voordat we dat gaan doen, heb ik snel
1: nu
0: nog...
1: Nu staat Martijn... Ga maar door.
0: Ja,
1: maar door.
0: Dus voordat we dit hebben, heb ik snel nog een nieuwtje van de voetbal...
1: Martijn.
0: De sportupdate. Want waar we net nog zeiden... Ah, PSV, dat is 0-1. Het wordt echt 0-10.
1: Wereldgoal van Anton Gaai. Nou ja, 1-1 dus op zich nog steeds kansloos. Ja,
0: PSV overmacht deze wedstrijd. Kreeg een kans voor leeg doel die er niet in ging. En Anton Gaai raakt een bal die hij nooit meer raakt in 30 jaar.
2: Net zoals Stuart tegen ons, nee.
0: Nee, ja, maar dat... Kijk, dat is ook zo. Maar ja, kijk... Als het bij mij zou zijn... Het is echt een fucking mooie goal. Daar niet van, hoor.
1: Maar goed, jouw game tips.
0: Ja, laten we daarmee beginnen. We beginnen met een game voor de Switch. Voor de Switch 2. Holosport 2026. Ja, de Holosport is een game die deze week is uitgekomen. Het is de moderne versie van de Wii Sports. Nou ja, weet je wel waar je dan...
1: Die heb ik zoveel gespeeld vroeger.
0: Ja, precies, waar je dan kon bowlen en alles. Nou ja, de grote hit van deze is niet bowlen of iets, maar padel.
1: Padel?
0: Ja, blijkbaar zit padel zit erin.
1: Oké, okay,
0: natuurlijk stoer. Een super populair is op het moment. Maar ook de nieuwe trefbalmodus schijnt super leuk te zijn en dus helemaal checken waard. Vooral leuk om met vrienden te doen, dus check die vooral uit. Dan naar de Star Wars, The High Republic. Ja, dat is een, de nieuwe game in de Star Wars serie waarvan de eerste trailer is gedropt gisteren. Deze open world RPG speel je niet in de tijd van Darth Vader, maar honderden jaren daarvoor toen de Jedi op hun allersterkst waren.
1: Jedi,
0: ja, ik weet dat allemaal niet, joh. Ik kijk verder geen Star Wars. Je kunt je eigen lightsaber-stijl kiezen en je krachten ontwikkelen in een tijd dat het universum nog volop ontdekt werd. De beelden zien er waanzinnig uit, dus hou de socials vanavond in de gaten voor de volledige trailer-analyse. Ja, en als laatste wil ik afsluiten met een game die al eventjes uit is. Volgens mij al een weekje of twee. Maar wel een game die bij mij hoog op de bucketlist stond en ik ook uiteindelijk heb aangeschaft.
1: Oh, je hebt hem gekocht?
0: Ja, Tomodachi Life Living the Dream is eindelijk uit. Een game waarvan de eerste versie al echt jaren geleden op de Nintendo 3DS uit is gekomen.
1: 3DS.
0: En ik serieus deze afgelopen vakantie in Spanje zelfs nog even gespeeld. Wat is het voor spel? Je kan je eigen Mii-personage noemen ze het, je eigen karakters maken.
1: Ja.
0: Die kan je helemaal, dus ik kan jou aanmaken in mijn wereld. En dan kan je die verzorgen, om het zo te zeggen. Je kan ze voeden, je kan ze vrienden laten worden in het spel.
1: Beetje Sims.
0: Een beetje Sims. Er gebeurt van alles, allerlei... gesprekken onderling. Maar er zijn ook, er is veel meer, er is gewoon veel meer in de nieuwe game. Je kan veel meer kopen, je kan, ze hebben zelfs homoseksualiteit en alles en je kan non-binaire. Dus ook voor die mensen
1: je kan
0: is
1: mij
0: heel
1: nu,
0: veel
1: je
0: meer.
1: Je kan mij nu met Levi laten trouwen.
0: Dat zou ik zeker kunnen doen in mijn game. Dus
1: nou, wat
0: dit
1: leuk.
0: Is echt
1: leuk
0: mogelijk.
1: Game.
0: Ik heb die anders helemaal stuk gespeeld, dus deze...
1: Ja, zeker aanschaffen.
0: Heb ik ook gekocht. Was €51 dat ik hem kocht.
1: Dus dat valt best mee.
0: Dat vind ik, dat is voor een nieuwe game inderdaad niet het duurste van het duurste. Tot zover mijn game tips. Ajax PSV is nog steeds 1-1.
1: Ja.
0: Ik zag jou net wel even...
1: Ik wil niet zeggen net zo'n grote kans als 3 uur net, want dat was het niet. Maar Ajax had nu een grote kans.
0: Oké, dan houden we het in de gaten. Dan gaan we nu naar de bank zitten met Brocode.

0: Je luistert naar het jongerenprogramma van RTV Purmerend. Our sounds, your rules.
1: Just in case you didn't know already.
0: Dit is Permission.

0: van Leeuw Kleine. Een monsterhit op dit moment op de socials. Dus Lijntje van Leeuw Kleine hoor je dus ook bij Permission.
1: Staat gewoon op 5 hè, in de top 40.
0: Ja, maar dat nummer...
1: Terwijl het niet eens een nieuw uitgebracht nummer is, hè?
0: Nee, dat nummer staat er al echt zo lang in.
1: Ja, hij is opnieuw uitgebracht op zijn album. Op zijn album Fuck.
0: Ja,
1: daar stond hij weer opnieuw op. Dus die versie staat nu op 5.
0: Maar het is gewoon ongelooflijk hoe goed. Leeuw Kleine die eigenlijk al heel lang...
1: Heel lang meegaan.
0: Niet heel relevant is geweest.
1: Nou ja, ik luisterde in groep 8 ik nog naar Krantenwijk en dat soort dingen en zo.
0: Precies, maar daarna is hij heel lang ietsje heel echt van de radar geweest natuurlijk met dat gezeik. Heel onrelevant voor mijn gevoel. En nu met dit nieuwe album is hij weer helemaal back
1: hele comeback
0: track.
1: Gewoon.
0: En nou, wel respect man. Dus dat is muziek draaien we natuurlijk allemaal. En het is tijd voor jou.
1: Voor Levi's sportnieuws. Wat ik nu dus even in elkaar heb geflanst. Tenminste heb geprobeerd. Zou je net zien dat het beter is dan hoe het normaal beleven gaat. Maar dat lijkt me sterk. Want op de World Relays in Botswana hebben 3 Nederlandse ploegen zich verzekerd van deelname aan het WK. Die in september 2027 in Peking gaat plaatsvinden.
0: Zo.
1: De ploegen op de 4x400 meter mannen en vrouwen en 4x100 meter mannen drongen door tot de finales. Waarmee ook het WK-ticket werd veiliggesteld.
0: Okay,
1: ook de 4x100 meter gemengd plaatste zich voor de finale, maar daar hing geen startbewijs voor het WK aan vast. Omdat dat onderdeel daar niet wordt gehouden.
0: Oh, dat is ook lekker dan.
1: Ja, dus dan sta je wel in de finale en dan is het net zoals de rest. Ik ben door. Ja, ik niet. Ja, ik wel. Ja, bij ons boeit het niet, want het is niet op het WK. Ja, leuk.
0: Ja,
1: nou goed.
0: En, ga jij ook mee? Ik heb wel de finale gehad. Maar ja, bij ons hele sport is eigenlijk gewoon geen sport.
1: Het is wel een sport. Het is... groot kans, sorry. Voetbal, want de Eredivisie kwalificaties zijn ook natuurlijk in volle gang.
0: Klopt.
1: Want Almere City heeft zich vandaag, net zoals gisteren RKC Waalwijk, geplaatst voor de volgende ronde van de play-offs voor promotie of degradatie, net hoe je het wil noemen. Na de 3-2 uitzegen van woensdag won het op eigen veld met 3-0 van Den Bosch. Met Purmerendse glorie, Julian Rijkoff heeft gescoord, de 3-0.
0: Sowieso.
1: Almere City, dat als 5e eindigt in de reguliere competitie, zet de strijd om een plek in de Eredivisie woensdag voort met een thuiswedstrijd tegen de instromende nummer 4, de Graafschap. De return van die kwartfinale is op zaterdag 9 mei.
0: Oké. En in de Eredivisie zelf dan?
1: Nou, de Eredivisie is nu natuurlijk nog steeds Ajax-PSV bezig. Dat staat tot nu toe nog steeds 1-1 met een corner voor Ajax op dit moment.
0: Ik moet wel zeggen dat we hebben hem hier aanstaan vooral voor buiten de camera. Ik denk dat we straks, als wij wel iets aan het vertellen zijn, dat ik hem even af ga zetten. Want ik zie toch jou iets te veel kijken. Maar dat daarnaast, ik moet zeggen dat, dus als we wel kijken buiten de camera, ik vind Ajax wel wat meer kansen krijgen, man, na die 1-1.
1: Ja, ik wou het niet zeggen omdat ik een Ajax-ziet ben natuurlijk. Maar het is wel zo inderdaad, dat klopt. Heb je groot gelijk, hè? En verder nog vanavond om 9 uur, over een half uurtje, is NEC Telstar natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan hebben we morgen nog om 11:15 hebben we Volendam Heerenveen in het Krasstadion. En om 16:45 nog best wel een subtopper eigenlijk, AZ Twente.
0: Voor AZ maakt het niet uit, maar voor Twente en eigenlijk ook voor Ajax daardoor een belangrijke pot.
1: Ja, en misschien, nee, voor Feyenoord niet echt.
0: Voor Feyenoord zeker een belangrijke pot.
1: Ja, vooral vanavond, hè, wat NEC straks doet tegen Telstar.
0: Je denkt dat Twente staat hoger dan NEC op dit moment. Dat ben je van je bewust?
1: Nee, maar nu wel.
0: Dus ik vind Twente belangrijker dan NEC, maar dat maakt niet uit. Dan gaan we nu door naar het nieuws en het weer van Purmerend.
2: Wil je als vrijwilliger iets doen in de media? Meld je dan nu aan bij RTV Purmerend. Radio DJ, TV-presentatie, camera, editen, regie, schakel of geluidstechniek, nieuws schrijven, reportages maken, productie. Alles kan bij RTV Purmerend. Kom bij de lokale media en meld je vandaag nog aan via vacature@rtvpurmerend.nl.
0: Dit is het RTV Purmerend Weeknieuws. Mijn naam is Niels Thiele. Het Openbaar Ministerie eist 140 uur taakstraf tegen een Purmerendse sportbegeleider. De 35-jarige man zou ongepast contact hebben gehad met een 12-jarig meisje van de buitenschoolse opvang waar hij werkte. De twee zouden veel contact hebben gehad via telefoon en berichten. Volgens het meisje heeft haar gezoend, maar daarvoor is geen bewijs gevonden. De rechter doet aankomende week uitspraak. Het Dijklander ziekenhuis voert opnieuw betaald parkeer in. De slagbomen waren 2 jaar buiten gebruik door een storing. Volgens het ziekenhuis zorgde dat voor veel drukte op het parkeerterrein. De nieuwe installatie werkt vanaf woensdag 6 mei. De eerste 30 minuten blijven gratis en daarna geldt een tarief dat oploopt tot maximaal €7,50 per dag. Purmerend is per direct uit de gezamenlijke inkoop van WMO-zorg gestapt. De afgelopen jaren sprak de gemeente al meerdere keren over de oplopende kosten voor onder andere scootmobiels. De plannen voor een regionale aanbesteding bleek volgens Purmerend nog ingewikkelder en duurder dan gedacht. De gestopte inkoop verandert voorlopig nog helemaal niks voor de inwoners. De politie heeft twee mensen uit het water gered. Dat gebeurde vrijdagavond aan de Flevostraat in Overweren. Het is niet duidelijk hoe de mensen in het water zijn gekomen. Toen de hulpdiensten arriveerden, hield de een de ander boven water. Een van de twee drenkelingen is naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Meer nieuws op onze socials, TekstTV en rtvpurmerend.nl.
1: Dan heb ik nog het weer voor je. In de loop van de avond trekken enkele stevige buienexemplaren over, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen komt het op grote schaal tot regen en loopt de temperatuur op naar 18 tot 23 graden. Na het weekend wordt het een stuk minder warm.
2: Permission.
3: Thomas, Niels en Levi.

0: Radio van Snelle hoor je bij Permission.
1: Je begon te veel te praten.
0: Ik wilde bijna zeggen, Den Haag. Maar nou, dan krijg ik je deze weer, hè.
1: Die gaan we
2: staan.
1: Nou, rustig. Die zijn wel gepromoveerd, hè?
0: Ja, die zijn kampioen geworden.
1: Ja, zeker.
0: Ook kampioen geworden PSV. Speelt nog steeds tegen Ajax. Het staat nog steeds 1-1. Middels 35e minuut.
1: Maar goed.
0: Ik heb trouwens wel nieuws, wat voor Volendam misschien wat van toepassing is. Want op dit moment is ook Groningen Excelsior bezig.
1: Nou ja, het is nu afgelopen.
0: Nee, het is nog bezig.
1: Is bezig.
0: Het is nu blessuretijd. Dus er zijn nog 5 minuten te spelen. Maar in ieder geval, leek op een 2-2 af te stevenen. Maar in de 90e minuut, Gian de Recht met de 2-3 voor Excelsior. En dat is wel minder nieuws voor Volendam.
1: Ja, want die stonden natuurlijk, Excelsior stond ook net boven de streep.
0: Ja,
1: nou, die gaan hier nu misschien wel 3 hele belangrijke punten pakken.
0: Ja, precies. Dus nou ja, dat wordt spannend. Maar goed, Volendam speelt morgen tegen Heerenveen.
1: En Telstar trouwens.
0: Ook belangrijk. Ook die belangrijk. Spelen zo meteen die spelen tegen NEC.
1: En die staan maar 1 puntje onder Volendam.
0: Klopt. Dus dat, het is een spannende week.
1: Nu maar, tijd voor het leukste rubriekje natuurlijk. Het filmnieuws.
0: Ja, zeg het zelf maar. Want...
1: Het filmnieuws. Oké. Okay. Nou, ik begin vanaf deze week is op Netflix de nieuwe animatiefilm Swapped te zien. Klinkt heel stoer, het is een kinderfilm. De eerste reacties druppelen momenteel naar buiten, maar niet iedereen is enthousiast. Terwijl de een het een vermakelijke film noemt, beschrijft een ander hoe Swapped doet denken aan een soort goedkope versie van Pixar.
0: Pixar, dat doet me echt puur denken aan die lamp, man.
1: Ja, dat is ook een hele idee, denk ik. Toch zijn er ook pluspunten, zoals de kleurrijke boswereld en het personage van Tracy Morgan. Hij stilt de show, volgens critici. Met zijn toegewijde en enorm vermakende vertolking van de vis die er tot over zijn kieuwen in zit. Nou, mooie, okay. Mooie woordspeling natuurlijk. Nou, in Swapped beleven 2 natuurlijke vijanden eigenlijk. Een klein bosdiertje en een hele grote vogel op magische wijze een omwisseling van rollen. Door deze verwisseling verhuilt het diertje het vertrouwde bos voor vogelhoogtes natuurlijk, terwijl de vogel op de grond terechtkomt. Samen gaan ze op een groot avontuurlijke reis om hun thuis, de Valley, te redden van een dreigend gevaar. Het klinkt ook wel eigenlijk oprecht als een Pixar verhaal.
0: Het klinkt wel leuk, moet ik zeggen.
1: Het klinkt wel leuk,
0: maar het lijkt me wel interessant.
1: Ik heb een paar beelden gezien, het ziet er oprecht een beetje uit als een Pixar film eigenlijk.
0: Ja,
1: dus het zou zoveel Pixar kunnen zijn. Maar goed. En vanaf volgende week kijk je op Netflix naar de nieuwe dramafilm Remarkably Bright Creatures.
0: Had het ook over een vogel? Ik wil creatures. Ja,
1: dit is een grote mensenfilm. Een verfilming van de bestseller van Shelby van Pelt. Het is geen familie.
0: Hey, ik wil net zeggen. Ik kom bekend voor.
1: Ja. Een weduwe die in een plaatselijk aquarium werkt, vindt weer vreugde wanneer ze een onwaarschijnlijke band opbouwt met een reusachtige Pacifische octopus. En een eigenzinnige jonge man die naar de stad komt op zoek naar zijn familie.
0: Maar gewoon een weduwe die in een aquarium werkt, vindt vreugde wanneer ze een band opbouwt met een enorme, massieve octopus.
1: Ja,
0: wat lees ik hier?
1: Dit is ook een soort Pixar film, maar goed. Samen ontrafelen ze een mysterie dat hen naar een levensveranderende ontdekking leidt en hun gevoel voor verwondering herstelt. En dan heb ik als laatste natuurlijk nog over de film Narnia. The Magician's Nephew, die komt er dus volgend jaar uit. Verschijnt later dan oorspronkelijk gepland. Dat maakt Netflix vandaag, echt vandaag, bekend.
0: Oei, oei.
1: We zullen dus nog langer moeten wachten op de nieuwe magische familiefilm. In plaats van eind 26, want hij zou eind dit jaar een beetje tegelijkertijd met June 3 en Doomsday, zou de film eerst wereldwijd in de bioscoop uitkomen. En in februari... Oei, sorry. Sorry, in plaats van eind 26 komt hij nu in februari uit.
0: Ja, precies.
1: In 2027. Gevolgd door een release op Netflix op 2 april. Daarnaast zijn er al vanaf 10 februari speciale voorvertoningen in IMAX bioscopen. Netflix zet dus groot in op de bioscoop release. Dat doet de streamingsdienst doorgaans als ze verwachten kans te maken op een Oscar. Waarbij de film alleen kans maakt als hij in de bioscoop is uitgekomen.
0: Ja, precies.
1: Dus even kort samengevat. Ze wilden hem eerst gewoon eind dit jaar op Netflix uitbrengen.
0: Ja.
1: Maar omdat ze hem graag in de IMAX willen laten zien, zodat de release groter is en hij echt kans maakt op een Oscar natuurlijk. Wat dus echt moet alleen als je in de bioscoop uitkomt en niet op Netflix zelf. Mm-hmm. Dan moet hij dus in plaats van dat hij nu tegelijk met Doomsday en June, want die draaien, nou, June draait dus in de IMAX bioscopen.
0: Ja.
1: Is hij dus verplaatst naar februari volgend jaar. Zodat hij nu wel gewoon lange tijd in de IMAX kan draaien.
0: Mm.
1: Zodat hij hopelijk voor Netflix natuurlijk. Want Netflix heeft niet samengewerkt met andere mensen. Het is echt hun film. Zodat ze echt groot profijt ervan kunnen maken.
0: Nou ja, we gaan het zien. We gaan het in de gaten houden.
1: Yes.
0: Was dat hem?
1: Dat was hem.
0: Helemaal goed, dan gaan wij weer verder met de muziek. En dan heb ik voor klaarstaan Radioactive van Imagine Dragons.

0: Ja, Viva La Vida van Coldplay hoor je bij Permission.
1: Oh. Welke uitdaging moeten Thomas, Niels, Levi en Lizzie deze week aangaan in de challenge?
0: Ja, Twan heeft verloren en dus moet Twan een bijpassende straf doen, want dat is hoor je zo.
1: This is the challenge.
0: Waarom hoor je dat zo? Nou, we zijn nog even de straf aan het bepalen. Dit worden we ook niet.
2: Maar
0: we
2: dit
0: zijn
2: kan ik toch alleen doen?
0: Dat kan. Alleen, we hebben geen camera hiervoor gereed staan. Want nou, die hebben we geen rekening mee gehouden.
2: Welke zou het worden?
0: Ja, er is nog één. Ik weet niet of deze kan. En anders dan gaan we doen wat we net hebben bedacht. Martijn komt ook niet. Denk ik van, ja, kan het echt niet? Nee, het kan echt niet.
2: Nee!
0: Ja, dit kan. Nee. Ja, dit kan zeker. Ja, oké. We hebben een goede straf.
2: Hij moet een liedje zingen.
0: Twan moet een liedje zingen. Twan moet een liedje zingen.
2: Een heel liedje of gewoon een refrein.
0: Ja, ik vind de refrein ook goed. Maar we gaan hiervoor wel natuurlijk even, want we hebben in principe hier de challenge achtergrondbedje. Maar omdat jij het bent, zetten we die gewoon lekker uit. Zet is de spotlight volledig on you.
2: Ja, maar jij mag wel het nummer kiezen, toch?
0: Mag ik het nummer ook nog eens kiezen?
2: Ja, maar ik moet hem wel kennen.
0: Hand in hand komen. Nee, grapje. Zo erg is het, dan maak ik het je ook weer niet.
2: Voor Ajax 1.
0: Oké.
2: Op de Amsterdamse velden.
0: Nee, maar ik moest kiezen, hoorde ik net.
2: Ah, ja, jij mag kiezen.
0: Ja, dan moet ik natuurlijk ook wel weten wat jij helemaal uit je hoofd kent, joh.
2: Nog een bak zitten, is anders.
0: Doe maar Entourage.
2: Het refrein dan?
0: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Mag ik geen muziek erbij? Ik mag wel muziek, toch? Of niet?
0: Ik kan hem voor je even snel klaarzetten.
2: Ja, start hem even in.
0: Gewoon met het refrein doe je gewoon mee. Ja, dus dan hebben we gewoon even het hele nummer van Entourage. Het eerste stukje van Entourage krijg je dan ook te horen meteen. Dan krijg ik jullie er gewoon thuis helemaal bij. En dan bij het refrein ga jij meedoen. Of we doen het eerste stukje en het refrein.
2: Ja, is goed.
0: Komt-ie. Twan, dames en heren, met Entourage.
2: Die camera ook op mij. Ik kan ook echt niet zingen, hè? Zaterdagavond om 9:15. Sorry alvast, maar ik kom nog niet thuis. Zet die muziek eens wat harder, joh. Hij wilde

0: Ik denk alleen aan nu, niet aan later. Entourage, entourage.
1: Ja, mooi hoor,
0: dat zijn
1: mooi,
0: de diamonds
1: hoor.
0: Om mijn nek.
1: Nee. Nee, dat durft hij niet. Nee, goed het, Twan, goed hoor. Even speciaal voor jou, Twan.
0: Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ik denk dat ik het toch later op acteren houden en het zingen even achter me laat liggen.
1: Maar jij doet welke opleiding doe je nou ook alweer?
0: Ik ga theateropleiding doen.
1: Ja, dan moet je toch ook...
0: Ja, het is niet 100% zingen. Het is vooral je stem leren gebruiken. Dus stemmetjes doen of dat je goed je lage stem en dat soort dingen. Maar er gaat natuurlijk ook wel een keer komen dat ik moet zingen. Dat gaat natuurlijk
1: een
0: keer.
1: Wacht, zie je dat trouwens goed?
0: Ja, Ajax had een era aangemaakt voor PSV. Dat had Garcia bepaald dat het moest.
1: Oké. Nou ja, ik vind het respectief. Maar nee, waarom ik dat zeg is omdat het bij Ajax PSV nu rust is.
0: Ja, 1-1.
1: 1-1 nog. Dus zometeen de tweede helft. Ik moet zeggen, hebben we een korte analyse van wat we hebben gezien?
0: Nou ja, eigenlijk de eerste 33 seconden was Ajax heel slecht. Want toen scoorde PSV de snelste goal ooit. Tussen een ontmoeting tussen de twee clubs. En
1: tot de 1-1 wel.
0: Tot de 1-1 eigenlijk wel, want die viel eigenlijk vrij uit het niets eigenlijk.
1: Ja.
0: Uit de corner. Godswind natuurlijk weer een assist. En Guy die hem echt, dat moet je nageven. Kijk, hij schiet
1: mensen,
0: hem heel mooi binnen.
1: Soms is de assist mooier dan de goal, maar dit keer was de goal absoluut veel mooier dan de assist.
0: Nou, en als zelfs de Feyenoorder dat zegt. Nee, de goal was heel mooi. En eigenlijk daarna werd Ajax, als ik dat mag zeggen, werd Ajax eigenlijk beter.
1: Ik ben het helemaal met je eens.
0: Ja, PSV had eigenlijk voor de 1-1 echt nog een hele grote kans op 0-2.
1: Die had
0: gewoon moeten zitten.
1: Nee, is de goal. Ik dacht even, laat ze hem nu zien, maar nee.
0: Nee, die had gewoon moeten zitten. Maar Ajax herpakt zich goed en doet zeker niet onderaan PSV, vind ik hoor.
1: Nee, goed. Nou ja, dus zometeen misschien nog wel meer nieuws daar vanuit de Johan Cruijff Arena.
0: Ja.
1: Nu gaan we door naar de muziek met Boy Obey met Magic.
2: Hi, my name is Bob and I approve this message.

0: Je luistert naar het jongerenprogramma van RTV Purmerend. Our sounds, your rules.
1: Just in case you didn't know already.
0: Dit is Permission.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software, vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedenavond, dit is RTV Purmerend met het nieuws van 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: RTV Purmerend.
3: Mission.
0: Thomas, Niels en...

0: Ja, Reload hoor je in het derde uur van Sebastian Ingrosso. Ja, derde uur alweer.
1: Ja.
0: Daar zijn we aanbeland inmiddels. Het gaat voor mij echt als een sneltrein vandaag.
1: Ja, het schiet op, ja.
0: Ik moet zeggen dat ik niet vaak heb gehad. Kijk, ik vind het altijd wel leuk en altijd wel gezellig, maar ik maak me ook altijd wel een beetje druk. En dan komt het normaal, je had er twee hele drukke jongens naast me zitten en ik dan alleen maar bezig ben met inhoud. En ik dan het gevoel van ik doe het een beetje... Ja, alleen soms af en toe wat dat betreft. Niet altijd. Ho, ho. Jullie doen ook echt wel genoeg, hoor.
1: Ik wou
0: maar dan
1: zeggen.
0: Word ik altijd helemaal gek. En dan merk ik altijd dat het heel langzaam gaat, zo'n gevoel. Maar vandaag gaat het echt lekker soepel, lekker snel. Ja. Gaan we er goed doorheen.
1: Dat klopt.
0: En dus zijn we alweer bij het laatste uur.
1: Ja.
0: En nou, Twan, weet jij dat toevallig? Wat hebben we allemaal dat laatste uur?
1: Ja, we hebben eigenlijk vooral als hoogtepunt natuurlijk dit uur de quiz. Die je trouwens in kan vullen op onze socials, op onze Instagram.
0: Permission Alive.
1: Precies.
0: En we hebben zo meteen nog de... het nieuws.
1: Ja, en met een opvallend nieuwtje deze week.
0: Zeker, ja, elke week.
1: En we houden jullie natuurlijk nog op de hoogte van het voetbal. Want NEC Telstar is nu ook begonnen. En AJAX-PSV, de tweede helft, is net gestart.
0: Dus het is allemaal spannend. En ook hebben we straks nog even in de Permission Pitstop een heel leuk filmpje. Want Martijn heeft wat leuks gedaan van de week. Ja. Maar dat allemaal straks, dus blijf vooral kijken. En dan heb ik nu Carry You Home van Chesto.

0: Ja, een term die onder gamers veel gebruikt wordt. Raging hoor je dus ook bij Permission.
1: Ja, en dat royalistic was ging spinnenrachen.
0: Ja, precies, ja. We gaan het hebben over Niels Nieuws. We zijn aangekomen bij Niels Nieuws, waar we het gaan hebben over de meest opmerkelijke nieuwtjes van de afgelopen weken.
1: Ja.
0: En zo ook deze week weer maken we een uitstapje naar Australië.
1: Zo, flink stukje.
0: Ja, het is een flink stapje, ja.
1: Ja.
0: Waar een vrouw ook wel weer iets heel bijzonders heeft gedaan. Heeft geprobeerd, kan ik beter zeggen.
1: Nou, vertel.
0: Een vrouw heeft namelijk een leugen opgehouden voor geld, maar niet zomaar een leugen.
1: Oh.
0: Een Australische vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim 4 jaar. Omdat ze deed alsof haar 6-jarige zoontje kanker had.
1: Oh.
0: Tijdens de zitting bleek dus dat de 45-jarige vrouw haar misleiding begon nadat haar zoon een oogarts had bezocht na een ongeluk. Ze vertelde haar man, haar familie, haar vrienden en de school vervolgens dat hij dus oogkanker had. Dus ook haar man had geen idee.
1: Oh, jemig. Nou,
0: de moeder liet de jongen nog maar beperkt de deur uit. Mensen dachten dat hij bestraling kreeg. Ook gaf ze hem voedingssupplementen en pijsteren. Schoor ze zijn hoofd en wenkbrauwhaar af. En verbond ze zijn handen en hoofd. Verder moest hij gedwongen in een rolstoel zitten. Dus dat kind wordt eigenlijk gewoon mishandeld.
1: Maar dat doe je toch niet?
0: Nou, en waarom deed ze dit dan? Nou, ze heeft door dit leugen voor te houden, krijg je natuurlijk geld. Ze heeft zo'n duizenden euro's daarmee dus bij elkaar kunnen rapen. En die heeft ze gewoon gebruikt om haar eigen luxueuze levensstijl te onderhouden.
1: Maar dit moet veel harder worden bestraft dan 4 jaar. Dit kan echt niet. Ja. Dit kan niet.
0: Ja, hier financiële stress. Ja, ze heeft zelf gezegd dat het niet haar bedoeling is geweest om haar zoon kwaad te doen. Het was eerder een ernstige inschattingsfout om op egoïstische wijze haar financiële stress te verlichten.
1: Ja, precies.
0: Dat zegt in ieder geval de advocaat. Ja, de vader van het kind werd eerst ook gezien als verdachte, maar de aanklager heeft de zaak tegen hem laten vallen. In zijn slachtofferverklaring zei de man dat zijn vrouw hem en zijn gezicht en zijn gezin heeft verwoest. Want die man wist er dus eigenlijk helemaal niks van.
1: Die man
0: van
1: wist het zelf ook niet.
0: Die man dacht dus ook serieus dat zijn zoontje kanker had.
1: Maar dit is niet normaal.
0: Het is echt bizar. Maar die zoon ook, die is gewoon niet naar school geweest. Niks waarschijnlijk, want dat mocht niet van zijn mama. Want hij had kanker.
1: Dit kan echt niet. Dit kan echt niet.
0: Dit is echt bizar.
1: Het is echt niet normaal.
0: Nou, zo zie je maar hoe opmerkelijk het nieuws zou zijn. Heb jij ooit wel eens, niet zomaar zo'n grote leugen, nee, maar een leugentje gehad om best wil?
1: Niet zo lang in ieder geval. Ik heb wel eens een keer gezegd van ik wil niet daarheen, want ik heb last van dat, terwijl het niet zo is.
0: Dat heb ik zo vaak.
1: Maar erger dan dat niet, nee. Of zo.
0: Dat heb ik ook wel heel vaak gedaan.
1: Dat kan echt niet.
0: Ja, ik denk dat ik dat dan wel iets vaker heb gedaan. Maar het ding is ook, ik heb ook een tijdje, natuurlijk dat weten iedereen hier binnen wel, die mij kent, dat ik heel lang in een rolstoel heb gezeten ook. En dat was geen leugentje. Ik zat niet voor mijn plezier in die rolstoel.
1: Nee, maar dat was niet omdat je kanker had of zo.
0: Nee, dat was
1: omdat je knie gewoon...
0: Ik kon oprecht niet lopen.
1: Je kon gewoon niet lopen. En daar dan had je gewoon je been kunnen laten zien dat je knieschijf aan de zijkant zat. Dat had je gewoon kunnen laten zien.
0: Ik kan het nu ook laten zien dat er gewoon een hele... streep nog gewoon opstaat omdat ik geopereerd ben. Ja. Maar in ieder geval, ik heb een tijdje dus niet kunnen lopen. Maar toen had ik soms ook wel eens dan...
1: Heb
0: toen ik
1: eenmaal
0: wel
1: had?
0: Weer kon lopen. Nee, dat hele vast. Nee, mijn ouders misschien. Omdat ik zat nog... Mijn ouders kregen er waarschijnlijk, denk ik, geld voor. Maar dat durf ik ook niet zeker uit te zeggen.
1: Ja.
0: Omdat ik in de zorg zat. Maar ik heb dat natuurlijk wel gezeten. En ik heb daar wel... toen ik eenmaal wel weer kon lopen, natuurlijk heb ik wel eens gezegd van... Ja,
1: ik heb dat meegemaakt.
0: Ja, ik hoef het niet per se hierheen, want ik heb
1: last. Je
0: loopt
1: er niet mee te flexen of zo.
0: Nee,
1: maar
0: nee,
1: het is wel een deel van wat je hebt meegemaakt, toch?
0: Ja, klopt. Nou. Het is bizar hoe dat in Australië allemaal gaat.
1: Zeker.
0: Goed, dan gaan we in ieder geval nu weer terug naar de muziek. Mr. Sexo Beat van Kaluma staat klaar.

0: Je luistert naar het jongerenprogramma van RTV Purmerend. Our sounds, your rules.
1: Just in case you didn't know already.
0: Dit is Permission.

0: Pedro, hoor je bij Permission. En het is weer tijd voor de Permission Pits op het moment waar we even lekker achterover gaan hangen. Ik liever achterover hangen, want ik zie hier naast me nog flink heen en weer geren. Normaal zit het wel naast me, maar je ziet het inmiddels op KPN 1390, Ziggo 34, Delta 12 en rtvpermanent.nl. Dat Martijn dat nu doet.
1: Ja.
0: Ja, Martijn, je mag ook achterover, hè, van mij. Het is de pitstop. Ja, kijk. Zo, inderdaad. Zo hoort dat. En zelfs Twan in de regie zit achterover. Wat hij aan het doen is, dat zeg ik niet. Want dat kan ik helaas niet zeggen. Wel zie ik dat hij met zijn voet op de desk zit. Die mogen er ook wel af.
1: Ja.
0: Oh, je hebt Martijn aan. Oké. De Permission Pits op. Het moment waarop we altijd even gaan praten over onze week. Dat heb ik en Twan net gedaan. We hadden het natuurlijk over Koningsdag. En Twan was naar België geweest. Maar we hebben jou nog niet gehoord, Martijn. Jij hebt ook wel wat leuks gedaan, toch, deze week?
1: Ja, ik ben... Daarom was ik er afgelopen zaterdag niet.
0: Oh ja, jij was er niet, want jij zat in Rotterdam. En wat deed je daar precies?
1: Nou, ik was bij de Hot Wheels Stunt Show.
0: De Hot Wheels, dat zijn van die kleine autootjes?
1: Nee, maar als goed hebben we er een filmpje van.
0: Nou, laten we daar eens even naar kijken dan.
1: Kijk,
0: daar zien we het. En waar zien we nu dan?
1: Het is zeg maar, dit was een beetje op het einde. Dit was zeg maar de laatste stunt.
0: Zo!
1: Ja.
0: Zit daar dan ook echt gewoon iemand in die auto?
1: Ja.
0: Dat lijkt me echt fucking eng.
1: Ik weet niet.
0: Ik wil dit nog wel een keertje zien, want ik weet niet wel wat er gaat gebeuren. Maar die auto die komt dus gewoon aanrijden op zo'n looping af. Die mij niet helemaal goed in elkaar lijkt te zitten ook. Het lijkt wel een beetje houtje knap. Ja, dit lijkt me heel eng.
1: Maar hij heeft wel een paar keer gewoon rondjes. Hij heeft hiervoor wel gewoon een paar keer rondjes gereden. Weet je, hij heeft nog gepraat met mensen voor. En hij heeft nog. Gewoon getest voor snelheid en zo.
0: Ja, precies. En dit was dan een stunt, maar hebben ze dan nog meer stunts gedaan?
1: Jawel, ze hebben met een opblaaskussen hebben ze met kwads over schansen gereden. Hebben ze backflips en zo gedaan.
0: Meen je niet?
1: En iemand had ook met, het waren ook twee motors, dat ze handstanden ging doen op motors en dat
0: soort. Wee, joh. Weet je waar dat mij aan doet denken? Ben je ooit wel eens in Disneyland Parijs geweest?
1: Nee, nog nooit.
0: Oh. Je hebt daar, die autoshow had je altijd, die is er nu niet meer. Maar dat was altijd van Cars en daar gingen ze ook altijd gekke trucs doen. Dat vond ik als kind helemaal geweldig. Maar dat doet dit me een beetje aan denken, man. Allemaal van die vette trucjes. En
1: ja, dat is ook wel leuk.
0: Lijkt me inderdaad heel leuk, Martijn. Wat was nou voor jou het allervetste?
1: Ik denk of de quads die van die schans afgingen, of die motors met die handstanden deden en zo. Denk. Of de looping.
0: Okay,
1: ik vond ze allemaal wel best knap.
0: Het was gewoon
1: knap.
0: Een grote vette show eigenlijk.
1: Ja, want er was ook nog een man in een buggy. Die ging ook van die schans af.
0: Ondertussen zien we nog één keer even het filmpje.
1: Maar die was dus, zeg maar die dag dat wij daar waren. Die dag ervoor was hij vader geworden.
0: Oké. Dan wil je hierna ook niet.
1: Dus hij was zeg maar. Of het was een week, dat weet ik niet meer precies.
0: Oh, dat weten we niet precies. Nou ja, maakt ook niet uit. In ieder geval hartstikke leuk voor delen. En dan gaan wij nu naar het weer en het nieuws.
2: RTV Purmerend brengt je nieuws en informatie uit Purmerend. En draait de grootste hits van gisteren en het beste van nu. Luister RTV Purmerend via de antenne, bijvoorbeeld in de auto op de 104.9 FM, via DAB Plus of de TuneIn-app. Ook is RTV Purmerend te beluisteren op het eigen televisiekanaal en via de webstream op rtvpurmerend.nl.
0: Dit is het RTV Purmerend Weeknieuws. Mijn naam is Niels Thiele. Het Openbaar Ministerie eist 140 uur taakstraf tegen een Purmerendse sportbegeleider. De 35-jarige man zou ongepast contact hebben gehad met een 12-jarig meisje van de buitenschoolse opvang waar hij werkte. De twee zouden veel contact hebben gehad via de telefoon en berichten. Volgens het meisje heeft hij haar gezoend, maar daarvoor is geen bewijs gevonden. De rechter doet aankomende week uitspraak. Het Dijklander ziekenhuis voert opnieuw betaald parkeren in. De slagbomen waren 2 jaar buiten gebruik door een storing. Volgens het ziekenhuis zorgde dat voor veel drukte op het parkeerterrein. De nieuwe installatie werkt vanaf woensdag 6 mei. De eerste 30 minuten blijven gratis. Maar daarna geldt er een tarief dat op kan lopen tot maximaal €7,50 per dag. Purmerend is per direct uit de gezamenlijke inkoop van WMO-zorg gestapt. De afgelopen jaren sprak de gemeente al meerdere keren over de oplopende kosten voor onder andere scootmobielen. De plannen voor een regionale aanbesteding bleken volgens Permanent nog ingewikkelder en duurder dan gedacht. De gestopte inkoop verandert voorlopig nog verder niets voor de inwoners. De politie heeft 2 mensen uit het water gered. Dat gebeurde vrijdagavond aan de Flevostraat in Overweren. Het is niet duidelijk hoe de mensen in het water zijn gekomen. Maar toen de hulpdiensten arriveerden, hield de ene de andere weer boven water. Ja, een van de 2 drenkelingen is uiteindelijk dan ook naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Meer nieuws op onze socials, TekstTV en rtvpermanent.nl.
3: En dan heb ik nog het weer voor je. In de loop van de avond trekken enkele buien exemplaren over met kans op hagel, onweer en windstoten. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen komt het op grote schaal tot regen en loopt de temperatuur op naar 18 tot 23 graden. Na het weekend wordt het een stuk minder warm.
4: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: The Raver's Dream van Charlie No Noise hoor je bij Permission. En rustig aan, Twan.
1: Nou, wat hebben we nieuws? Niet over AXPSV, maar over NEC Telstar, want... Verrassend, Telstar staat 1-0 voor.
0: Doelpuntenmaker, Sam van Duin.
1: Sam van Duin. Wie anders?
0: Ik zat laatst nog
1: in de budgetvideo.
0: Ja, ik weet, ik heb het gezien. Ajax-PSV trouwens nog steeds 1-1. Dus daarom dat we zeggen, daar nog geen nieuws over.
1: Nee.
0: Maar voor Ajax is dit wel positief, dat NEC achter staat.
1: En voor Feyenoord natuurlijk ook.
0: Voor Feyenoord ook, ja. Maar die, dat hoef ik hier in de regio niet te zeggen, hoor.
1: Nee, dat klopt.
0: Voor Volendam is dit dan weer niet zo positief.
1: Nee, want die gaan dan nu weer... Die staan nu weer onder.
0: Nou moeten die natuurlijk nog wel spelen tegen Heerenveen deze week.
1: Morgen.
0: Morgen namelijk.
1: Ondertussen dus gaan wij door naar de...
0: De quiz.
1: De quiz.
0: Ja, die want daar is het tijd voor.
1: Jij thuis natuurlijk ook gewoon één kan...
0: Zal ik het? Ja, het kan nog steeds. Het kan nog heel even.
1: 1-2 PSV.
0: 1-2 PSV. Nou, dat is heel toevallig. Dat, nou, dan boeit het voor Ajax niet wat NEC doet.
1: Dan boeit het voor Ajax niet wat NEC doet.
0: Nee.
1: Goed, de quiz. Die jij thuis natuurlijk op onze Insta hebt in kunnen vullen.
0: Ja,
1: op,
0: precies. Dat is
1: Permission Live. Is dat gedaan?
0: 1, 2, 3, 4 mensen.
1: Zo.
0: Tel Martijn weer even niet mee.
1: En
0: Mafkees.
1: Zit toevallig Levi Smit ertussen?
0: Die zit er zeker tussen. Dat betekent dus dat jij wat te doen hebt. Jij mag het zeker beter gaan doen dan Levi Smit.
1: Heeft er tot nu toe iemand alle drie de vraag goed?
0: Even kijken. Ja.
1: Ja.
0: Nou, okay. Ja en nee. Er was één vraag op de socials een beetje een instinker.
1: Omdat...
0: Want een of andere Martijn, die de quiz heeft gemaakt, was niet zo slim. En bij vraag 2 had hij eigenlijk twee goede antwoorden, want hij dacht dat er maar één goed was zelf. Maar dat
1: dus
0: maakt niet
1: Martijn
0: uit, dat kan
1: zelf
0: gebeuren.
1: Niet zo slim.
0: Dus ook al heb jij voor ons het niet goede antwoord gegeven, maar wel de antwoord dat eigenlijk ook gewoon klopt, dan klopt hij gewoon en reken hem gewoon goed.
1: Okay.
0: Dat geldt ook voor jou zo meteen.
1: Is goed.
0: Jij weet nu dat ik nog niet waar ik het over heb, maar mocht je dat zo horen, dan zeggen we dat uiteraard.
1: Nou, vertel
0: even
1: maar.
0: Even kijken, als je het goed hebt straks, hoor je dit?
2: Helemaal goed.
1: Helemaal goed.
0: Als je
1: goed.
0: Het fout hebt, hoor je dit?
3: Nee, ik denk het niet.
1: Is goed.
0: Mocht dat duidelijk zijn, en dan gaan we beginnen met de eerste vraag.
1: Kom maar door.
0: Ik moet even kijken of ik deze goed oplees, want deze stond niet helemaal goed erin. Wat gebeurt er momenteel in Purmerend tijdens de meivakantie? Wat er trouwens echt staat op Insta is wat er gebeurt er momenteel in tijdens de meivakantie.
1: Lekker Martijn.
0: Nou, niet meteen naar Martijn kijken, maar het was wel echt Martijn. De antwoorden op precies. Dus in ieder geval, wat gebeurt er momenteel in Purmerend tijdens de meivakantie?
1: Juist.
0: Is er dan A, minder verkeer dan normaal? Is er dan B, extra drukte en files? Of is er dan C, alle snelwegen zijn gratis?
1: Ik ga dan, denk ik dan toch, dat het minder druk is.
3: Nee, ik denk het niet.
1: Dan is het dus juist wel drukker.
0: Het is inderdaad drukker. Nou, alle snelwegen zijn trouwens ook gratis, maar die zijn altijd gratis. Dus dat antwoord was fout geweest.
1: Ja, maar dat is toch dan is dat toch ook goed?
0: Ja, maar dat
1: Martijn.
0: Is niet... Maar dat is niet per se tijdens de meivakantie zo, want dat is altijd al zo.
1: Dus dan technisch gezien ook tijdens de meivakantie.
0: Je had niet eens dat antwoord ingevuld.
1: Dat
0: en
1: klopt.
0: Dat heeft helemaal niemand gedaan.
1: Oké.
0: Okay. Want 4 mensen hebben hierop... Sterker nog, er is nu iemand bezig met de quiz invullen. Dat is wel leuk. Maar 4 mensen hebben de goede antwoorden gegeven. Dan gaan we door naar vraag nummer 2.
1: Ja, dus die persoon die zit nu mee te luisteren, die hoort dan wat het goede antwoord is. En die vult dat
0: nee,
1: dan
0: want die
1: in.
0: Persoon heeft het fout.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus dat klopt niet.
1: Oké, okay, vertel.
0: Vraag 2. Welke nationale herdenking gaat volgende week plaatsvinden in Purmerend? Is dat A, Bevrijdingsdag? Is dat B, Prinsjesdag? Of is dat C, Dodenherdenking?
1: Dat is dan toch gewoon de dodenherdenking die door het hele land wordt gevierd, of niet?
2: Dat helemaal goed.
1: Dat
0: klopt inderdaad.
1: Maar hier was dus, want
0: volgens mij, ja,
1: het is ook Bevrijdingsdag volgende week.
0: Klopt inderdaad.
1: Maar dat is niet herdenken, dat is meer vieren, toch? Of niet?
0: Ja, maar je herdenkt de vrijheid, je herdenkt de oorlog.
1: Ja,
0: het is een beetje... Het is een beetje dubbel. Ik vind dat we hem goed rekenen. Ja, anders dan is het wel heel ver gezocht.
1: Waren er mensen die...
0: Er waren 2 mensen die Bevrijdingsdag hebben ingevuld. Dus voor die wordt het gelukkig
1: goed,
0: voor hun allebei
1: goed gekeurd. Top.
0: En dan gaan we naar de laatste vraag. Wat start binnenkort in Purmerend volgens het nieuws van deze week? Is dat A, een nieuw voetbalstadion? Is dat B, de voorjaarskermis? Of is dat C, een vliegveld?
1: Ja, dat is de voorjaarskermis natuurlijk.
2: Helemaal goed.
0: Ik moet zeggen dat de antwoordopties ook niet
1: ik
0: heel
1: denk inderdaad
0: moeilijk
1: dat Purmerend een vliegveld krijgt.
0: Of een nieuw voetbalstadion.
1: Een nieuw voetbalstadion.
0: Nou ja, dat zou nog wel kunnen. Want Purmerstein kan nog steeds promoveren naar de derde divisie. Mochten die een stadion, een nieuw sportpark, dan noemen ze dat ook gewoon een stadion, maken of renoveren. Dan zou je dat op zich ook kunnen noemen.
1: Okay.
0: Maar dat gebeurt niet. Nee. In ieder geval, ik weet daar niet vanaf. Het is inderdaad de voorjaars.
1: Ja, die begint dus op 8 mei tot en met 17 mei. En mijn examens duurt van 8 mei tot en met 20 mei. Precies.
0: Lekker voor je.
1: Alle dagen van de kermis.
0: Lekker voor je.
1: Dankjewel.
0: Maar goed, Twan, jij had 2 vragen goed.
1: Ja.
0: Dan is de vraag voor jou natuurlijk. Laat me even dat dingetje erbij pakken. Is dat meer dan Levi? En dan gaan we even tellen.
1: Dan Levi?
0: Ja, dat is voor jou natuurlijk wel belangrijk.
1: Kijk, nou ja, ik had er wel, ja, het liefst wel, hoop ik.
0: Wat doe ik nou? Oh, ik heb de verkeerde.
1: Was Levi een van die mensen die bevrijdingsdag had ingevuld?
0: Levi was een van de mensen die bevrijdingsdag had ingevuld. En dus gewoon heel veel geluk heeft gehad dat die vraag wordt geseponeerd, om het zo te zeggen.
1: Ja, dat hij gewoon wordt goedgekeurd.
0: Dat hij hem goed krijgt. Even kijken, dan heeft Levi... Vraag 1, die had jij fout.
1: Ja, die had ik fout.
0: Die had Levi goed. Vraag 2 had hij dus bevrijdingsdag.
1: Ja, die kermis weet hij ook.
0: Vraag 3 had Levi niet een vliegveld en ook niet een nieuw voetbalstadion. Haat en Levi heeft dus gewonnen. Levi is dus 1 van de thuiswinnaars.
1: Hij zit niet eerst te kijken.
0: Nee,
1: hij zit nu gewoon naar Ajax PSV te kijken.
0: Eigenlijk best niet. Even kijken. De andere thuiswinnaar. Even kijken, die heeft het goed. Die heeft het ook goed. Lisa Tiele.
1: Of the world.
0: Oh, zie ik hier. Thomas de Roo. Alles goed.
1: Zo.
0: Ja, dat zijn de 3 thuiswinnaars. Verder niet iemand die alles goed had. Voor zover de thuiswinnaars.
1: Eigenlijk heb ik het gewoon heel slecht gedaan deze week.
0: Ja, maar je was niet de enige hoor. Er waren er nog meer waarvan ik sommige antwoorden zie online. Maar dat kan hè. Normaal, daar gaat het ook niet om. Je wordt gelukkig niet opgenoemd als je heel veel fouten maakt. Behalve als je Levi heet. Anders word je niet opgenoemd. En dan doe dus gewoon vooral lekker mee.
1: Is
0: en dan gaan we nu naar de muziek.

0: hardcore business. Big up to yourself. And keep hardcore fucking strong. Because Master of Monsters is going to do it. If you don't. Yeah. That's right. That's right. Master of Monsters in the house. Master of Monsters say peace out to all of you.
1: Ja, I like it out van de Marshall Masters, hoor je ook bij Permission. En het zit er weer bijna op.
2: Nog maar 10 minuutjes, Niels.
1: Ja, het is nog maar heel even. Maar dat heel even moeten we nog wel kunnen opvullen. En dat kunnen wij zeker. We hebben het natuurlijk vaak genoeg gehad over onze vorige weken. Maar er komt ook gewoon weer een week aan. De vakantie zit erop. En voor jou komt er een spannende periode aan, zoals je al zei.
2: Ik heb wel nog tot en met donderdag vrij.
1: Maar
2: dat komt natuurlijk omdat vrijdag mijn eindexamens beginnen.
1: Ja, een beetje gespannen.
2: Zeker. Ja, eigenlijk, ja. Ja, ik heb mijn mbo heb ik al binnen, zeg maar, voor volgend jaar. Ja. En ik doe nu HAVO, dus voor mij is de druk niet heel hoog, gelukkig.
1: Nee.
2: Maar het is natuurlijk, zal misschien toch nog wel wat fijner zijn om toch die HAVO-diploma binnen te halen.
1: Ja, precies.
2: Maar mocht ik het niet halen, dan is het ook niet erg. Want ik heb sowieso een plek voor volgend jaar. Dus dat is sowieso heel fijn.
1: Ja, nee, dat is mooi meegenomen natuurlijk. Maar even, want van wat ik me kan herinneren, hoe sta jij er nu voor?
2: Ik sta er nu met 2,5.
1: En zou je het nu zomaar halen of niet?
2: Ik zou het op dit moment halen.
1: Oké, okay, want ja, ik had natuurlijk toen... ik stond dan net iets beter. Ik stond... En dat bedoel ik niet om op te scheppen, dat is even gewoon mijn situatie. Mm-hmm. Ik stond er volgens mij voor met redelijk bijna alleen maar zevenen. Misschien al ergens 1 of 2 zesjes. En dat is het.
2: Netjes.
1: Maar ik weet nog dat ik toch druk voelde. Want ik had dat dan. Ja, ik kon wel mbo gaan doen, maar dat wilde ik niet. Maar ik had. Je hebt natuurlijk ook nog je examen gemiddelde. Dat je in die zaal ook
2: je moet gemiddeld op 5,5 staan.
1: Ja, precies. En dat was voor mij vooral zeg maar, het ding van. Ja, weet je, ik kan nu wel gaan denken, want ik had niks hoeven doen anders. Want
2: ik ben al binnen.
1: Ik had hem al lang al een breed al gehaald. Maar toch was er nog druk, want ik moest wel.
2: Ja, want je moet gemiddeld voor je examens een 5,5 halen, want anders slaag je ook niet.
1: Nee, precies. Dus, dat is... Is er nog een examen waar je het meest tegenop kijkt?
2: Maatschappijwetenschappen.
1: En waarom is dat?
2: Omdat ik daar het slechtst voor sta. En ik daar het hele jaar al moeite mee heb. En dat het gewoon hele moeilijke stof is. En voor de rest vind ik geschiedenis lijkt me ook nog best wel moeilijk.
1: Oh, mijn god. Even
2: ondertussen wordt
1: hebben.
2: Het in de 92e minuut 2-2 voor Ajax.
1: Voor Ajax 2-2 bij Ajax 2-2.
2: Voor Ajax. En is het natuurlijk niet heel raar dat Mika Gods natuurlijk verscoort.
1: Ja, het is echt niet te geloven dat dit nog 2-2 wordt.
2: Niet te geloven.
1: Maar goed.
2: Nou goed.
1: Verder. Ja. Maar maatschappijwetenschappen, zeg maar, ik heb dat nooit gehad of zo. Wat moet ik me daarvoor voorstellen?
2: Heb je wel maatschappijleer gehad?
1: Ja, maatschappijleer heb ik wel gehad.
2: Maatschappijleer is best wel natuurlijk vooral over de politiek en zo. En maatschappijwetenschappen is eigenlijk bijna hetzelfde als maatschappijleer eigenlijk. Maar dan veel breder met meer onderwerpen en veel dieper in de stof.
1: Oké. Okay.
2: En het is gewoon, het wordt ook niet makkelijker uitgelegd dan dat het is. Het is gewoon van, ja, zo is het en daar doe je het maar mee.
1: Oh, ja, nee, dat is echt heel veel. Dat vond ik altijd verschrikkelijk. Dan
2: en
1: dacht
2: dan
1: ik,
2: ook
1: maar...
2: paragrafen van 8 bladzijdes.
1: Oh, lekker.
2: Per stuk.
1: Zo is het, daar doe je het maar mee, maar we hebben wel 8 bladzijdes aan paragrafen en...
2: Ja.
1: Nou, verschrikkelijk.
2: Ja.
1: Daar kijk ik meestal op. Wat is het examen waar je eigenlijk het minst hoeft te doen? Waarvan je denkt, van die haal ik wel
2: mee. Betalen eigenlijk. Nederlands... Engels en Duits, dat zijn alle 3 leestoetsen.
1: Oh, maar
2: dus
1: dat
2: zou niet...
1: Dat zijn toetsen waar je niet voor kan leren.
2: Daar kan je ook niet voor leren.
1: Nee, precies. Dat ik ook altijd.
2: Dus dat mag geen probleem zijn.
1: Nee, eigenlijk. Precies. Nou ja, oké. Okay, dan we houden het in spanning. En volgende week gaan we wel horen hoe de eerste is gegaan.
2: Yes,
1: dan gaan we nu naar het laatste nummer. En zometeen de afsluiting.

0: Ja, I Wanna Be a Hippie van Technohead als laatste nummer bij deze uitzending van Permission. Ja, het zit er weer op. Het is 3 uur weer knallen geweest, mooi geweest. Samen met Twan. We hebben veel gedaan met deze uitzending.
1: Ja, we hebben heel veel gehad.
0: We begonnen
1: natuurlijk eerst naar de uitagenda waar we eigenlijk naar het Fragment van Leefje hebben geluisterd.
0: Ja,
1: toen hadden we natuurlijk nog even de crew call natuurlijk. We hebben het nog over... we hebben nog met Leef gebeld zelfs trouwens.
0: Ja, over zijn voorspelling voor PSV Ajax. En dat was...
1: 3-2 Ajax. De wedstrijd is net afgelopen. Het is 2-2 geworden.
0: Zat hij niet ver vandaan?
1: Nee. Scheelde nog best. We hebben de challenge gehad natuurlijk.
0: Die ik gewoon een keer weer heb gewonnen.
1: We hebben alle drie de rubriekjes gewoon gehad. Ook al was Leef er niet.
0: Nee.
1: En dan hebben we afgelopen uur natuurlijk nog de quiz gehad.
0: Die gewonnen is door Thomas de Roo, Levi Smit...
1: En
0: jouw zusje.
1: Ja. En we hebben nog met Martijn gepraat over zijn Hot Wheels.
0: Ja, over de mooie loopings van iemand die net vader is geworden. Of toch net niet.
1: Of een week geleden.
0: Ja, we weten het niet.
1: Misschien als vader luistert.
0: Als die meneer luistert, dan gaat hij laat het even weten. Ja, kijk, hebben we het filmpje nog een keer. Jawel.
1: Oh. POV de baby onderweg naar buiten.
0: Oh, schat, we gaan even naar links. Even naar links. Hoppa. Hey. Ja, nee, leuk. Het ziet er leuk uit.
1: Zo ging jouw bevalling volgens mij ook.
0: Goed, zijn we er volgende week weer, Twan?
1: Ja, zeker. En dan hebben we natuurlijk alle drie weer gespeeld, als dat is. Het schijnt.
0: Ik moet weer voetballen. Nee. Volgens mij moet ik pas de week erop weer, man.
1: Ja, ik moet wel voetballen en een examen natuurlijk.
0: Oké, we horen het in ieder geval volgende week.
1: Zeker.
0: En ook Levi is er dan gewoon weer bij. En dan zeggen we voor nu, dames en heren, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Doei, doei.
2: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
3: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
2: Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte stijl.

0: kikker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar één zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: RTV Purmerend.
2: Dan weet je dat je thuis bent.
1: Kees Joyce.
3: Kees Vink.

0: Het is zaterdagavond, even na tienen. Tijd voor Kees Choice met vanavond.
1: Goedenavond en welkom bij Kees Choice. Twee uur lang de beste pop, disco, rock classics, live tracks en als afsluiter One More for the Road. Zorgvuldig voor je uitgezocht en aan elkaar gekletst door ondergetekende. Er komt straks ook nog een verzoekje voorbij voor een Nederlandse, niet zo'n heel bekende band, maar wel heel gaaf om te horen. Vanavond hoor je tijdloze hits, een paar mooie lange uitvoeringen, verrassende tracks en natuurlijk die platen die je misschien even was vergeten, maar die meteen weer goed voelen. Dus zet het volume lekker wat hoger, leun achterover of ga juist los. Dit is jouw zaterdagavond. Dit is Kees Choice op RTV Purmerend. We begonnen vanavond met een nummer uit 1984, afkomstig van het legendarische album Purple Rain. En bijzonder, want hoorde je het? Geen baslijn. Prince liet die bewust weg om het nummer een rauwer en spannender geluid te geven. Het werd een gigantische hit en groeide uit tot een van zijn meest iconische tracks, kan ik wel zeggen. Eigenzinnig, funky en totaal uniek. Precies zoals Prince zelf ook was. Voor de tweede track is het het moment voor pure feel-good en muzikaal vakmanschap van de bovenste plank. We gaan naar Stevie Wonder met Sir Duke. Het nummer uit 1976 is een eerbetoon aan jazzlegende Duke Ellington. En ademt een en al liefde voor muziek. Die strakke blazers, die groove en natuurlijk die herkenbare stem van Stevie Wonder. Onmogelijk om stil bij te blijven zitten. Afkomstig van het album Songs in the Key of Life en nog altijd een van de meest vrolijke klassiekers ooit gemaakt. Hier is Sir Duke.
2: Dit zijn de keuzes van Kees in Kees Choice.

Sir Duke van Stevie Wonder, tijdloze ode aan de muziek vol energie en klasse. We reizen door naar de jaren 90 en dat doen we met de Zweedse hitmachine Ace of Base.

0: All That She Wants van Ace of Base. Heerlijke 90s vibes met die relaxte groove. We gaan nu naar een echte storytelling klassieker van Billy Joel. Piano Man uit 1973 is gebaseerd op zijn eigen ervaringen als pianist in een bar in Los Angeles. De personages in het nummer die zijn allemaal geïnspireerd op echte mensen die daar rondhingen. Met iconische mondharmonica en meezing refrein is dit zo'n nummer dat iedereen kent. En vaak ook luidkeels meezingt. Hier is Piano Man. Hoe laat is het bij jou, Billy?
1: It's

0: Atlantis van Donovan. Een bijzondere trip vol sfeer en een prachtig verhaal. We gooien het roer nu compleet om. Tijd om de dansvloer op te gaan. Maak je klaar voor een flinke dosis glitter, groove en good vibes met Disco Delight. Licht aan, volume open, hier komt...
1: Disco Delight. Case Choice.

0: uitvoering van de Three Degrees. Pure Philly soul met een stevige disco groove. De dames stonden onder productie van Gamble & Huff en scoorden vooral in Europa grote hits. Deze track uit 1974 is daar een perfect voorbeeld van. Strak, stijlvol en onweerstaanbaar dansbaar. Zeker in die extended versie. Heerlijk om weer even helemaal in die disco vibe te zitten. Het aankomend half uur blijft dat ook zo.
1: The world is my oyster.
0: We blijven nog even in die extended sfeer, maar schakelen naar de bombastische jaren 80 met Frankie Goes to Hollywood. Welcome to the Pleasure Dome uit 1984 is alles behalve een standaard poptrack. Groots, theatraal en geproduceerd door Trevor Horn, bekend om zijn rijke en gelaagde sound. En wat je nu gaat horen is de Escape Act Videomix, een lange meeslepende versie die je echt helemaal meeneemt in dat unieke FGTH universum. Ga er even goed voor zitten of dans vrolijk mee. Hier is Welcome to the Pleasure Dome.

Dat was Welcome to the Pleasure Dome van Frankie Goes to Hollywood. Groot, meeslepend en typisch jaren 80. We houden de energie erin en gaan door met de warme stem en lekkere groove van Billy Ocean. Met Are You Ready brengt hij een mix van soul, pop en een vleugje funk. Precies goed om de flow van de avond vast te houden.

Lekker gedanst op Are You Ready van Billy Ocean. Lekkere, soulvolle vibes om in te blijven hangen. We gaan door naar de Amerikaanse funk- en boogieband Dayton met The Sound of Music. Begin jaren 80 stonden zij bekend om hun strakke grooves, synths en dansbare sound. Precies wat je in deze track ook terug hoort. Een favoriet op de dansvloer en nog steeds een heerlijke plaat van de liefhebbers van funk en boogie. Er gaat niets boven The Sound of Music.

0: was de Sound of Music van Dayton. Strakke funk en pure dansvloerenergie. We gaan door alweer naar de laatste in dit blok Disco Delight. Franse disco-pionier Cerón met het iconische Supernature. Een track uit 1977 alweer, die zijn tijd ver vooruit was. Met een mix van disco, elektronica en zelfs een futuristisch verhaal over genetische experimenten die misgaan. Die pompende beat en synth maakten het tot een echte klassieker en nog altijd verrassend modern. Hier is Supernature. En na het nieuws gaan we rocken.
1: Dit zijn de keuzes van Kees in Kees Choice.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale reef op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester

0: Minister Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: RTV Purmerend.
2: Dan weet je dat je thuis bent.
1: Kees Joyce.
3: Kees Vink.
2: Geef je dan een beetje meer. RTV Purmerend.
4: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
5: Classics.

0: zijn terug voor de tweede uur van Case Choice. Hartelijk welkom als je er net bij bent. Het is wel een beetje laat. Nog steeds 2 uur lang. Nou ja, inmiddels het tweede deel met de beste pop, disco en rock classics op RTV.nl. In dit uur gaan we lekker door met stevige rock, mooie live tracks, natuurlijk een paar verrassingen tussendoor en een hele mooie afsluiter in One More for the Road. Blijf erbij, dit is Case Choice. We trapten de tweede uur af met een band die midden jaren 80 de hitlijsten bestormde. Europe. Je hoorde Rock the Night, energiek, melodieus en typisch 80s rock zoals je dat graag hoort. We nu tijd voor een verzoekje in Case Choice. Het komt van John en wilde graag een Nederlands bandje horen. The Dance komt uit begin jaren 70 en laat perfect horen waar de Delftse band Elquin voor stond. Progressieve rock met invloeden uit jazz en symfonische muziek. Rijke arrangementen, sterke opbouw en muzikaal vakmanschap. Een band die misschien niet bij iedereen meteen boven komt drijven, maar absoluut de moeite waard is. Geniet 13 minuten lang van Elquin en The Dance.
1: RTV Purmerend. Dan weer.

0: Dat was de dance van Al Quinn op verzoek van mijn goede vriend John. Stijlvolle progrock van Nederlandse bonen met flair en muzikaal vakmanschap. We maken een sprong naar de jaren 90 met de Belgische band Case Choice. What's in a name? Northern Addict werd in 1996 hun grote doorbraak en groeide uit tot een alternatief rock anthem, gedragen door de herkenbare stem van Sarah Bettens. Een intense track met een rauw randje. Hier is Northern Addict.
1: Case.

0: Dat was Northern Addict van Case Choice. Intens, rauw en recht binnengekomen. We gaan voor de tweede keer vandaag naar de Nederlandse popgeschiedenis, maar nu met Earth and Fire. Met de kenmerkende stem van Journey Kaagman scoorde de band in de jaren 70 en 80 grote hits. En Love of Life is daar een mooi voorbeeld van. Melodieus, sfeervol en tijdloos.
1: De beste, de lekkerste, de mooiste en de langste in Case Choice.

Urban Fire met de kenmerkende stem van Journey Kaagman. Journey Kaagman kreeg in haar carrière meerdere onderscheidingen, maar het bijzondere is de Gouden Harp, een prestigieuze Nederlandse muziekprijs van Buma Cultuur, die zij ontving in 2023. Die wordt toegekend aan artiesten die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse muziek. En daar hoort zij natuurlijk absoluut bij, met of zonder haar iconische blauwe glitterpakje. Met Earth and Fire scoorden ze talloze hits en groeiden ze terecht uit tot een icoon binnen de Nederpop. Daarmee is het tijd om het podium op te gaan. We laten de studio even voor wat die is en duiken de live energie in. In dit blok hoor je live tracks, puur ongepaleist en vol beleving. Nummers die op het podium net dat beetje extra krijgen, waar het publiek, de sfeer en het moment samenkomen. Dus zet hem lekker open. Dit zijn de live tracks in Case Joyce. We beginnen met Tears for Fears en hun Everybody Wants to Rule the World uit de jaren 80. Dan gaan we naar het Heldern Pop Festival in 2016. Daar speelde Michael Kiwanuka zijn epische Cold Little Heart. Prachtig. Dan verdwijnen we even in de lichtstad Parijs voor het memorabele concert van Supertramp in 1979. En zij brengen Goodbye Stranger. En dan tot slot van de live tracks terug naar het Nederlandse podium in 1987 met Het Goede Doel en hun Vriendschap. Veel plezier. Oh.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won met

verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgt het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij Het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden.

En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1 race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd één van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2.